van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s.
2: Snap, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Hey, goedemorgen. De zomer wil echt van geen wijken weten. Wat zijn dat toch heerlijke speldeprikjes. Gisteren hadden we er weer eentje. En zo blijft dat herfstgevoel lekker weg. Maar dat gaat niet blijven duren, denk ik dan toch. Welkom bij Nostalgie Plus.
9: Your golden years. Nostalgie Plus.
8: Het nieuws van 7 uur. Hier is Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. En ik begin met een stukje tennisgeschiedenis. Want op de US Open Tennis in New York heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij is daarmee de eerste Belgische tennisser die erin slaagt om zover te geraken. Blok versloeg in de kwartfinale de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. 6-3, 4-6 en 2-7, 5. De match duurde ruim 3 uur. En Alexander Blok vroeg zelfs een medische time-out om zich te laten verzorgen aan de rechterzij en de ribben. In zijn kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Gaganov, nummer 50 van de wereld. En ook Elise Mertens staat in de kwartfinales van de US Open van het dubbelspel wel te verstaan, samen met de Russin Schneider. Ze versloegen in de derde ronde de Nederlandse Schuurs en de Australische Perez, de 10e reekshoofden in 2 sets 7-5 en 6-3. In de kwartfinale speelt Elise Mertens en Schneider tegen de Letse Ostapenko en de Taiwanese Su Weixi. Controleurs van de lijn zaten nog nooit zo massaal ziek thuis door agressie op hun werk. Het gaat om een record aantal dagen van 1750, bewijzen cijfers van de Vlaamse vervoersmaatschappij. Die telde vorig jaar 226 gevallen van zowel fysieke als verbale agressie op hun bussen of aan de haltes. Vakbonden en directie van de lijn bespraken al maatregelen. Zo breidt de late ploeg uit naar 3 controleurs en komen er camera's op alle bussen. Volgend jaar krijgen de medewerkers ook bodycams, maar ook de politiek die kan een rol spelen, zegt vakbondsman Jo van der Herten.
11: De druk verlagen, zodanig dat de financiële druk die erop staat vanuit de politiek naar de lijn toe om die 30 miljoen te halen uit reizigerscontrole en het zwarte rijden, dat die toch wel wat minder wordt, zodanig dat onze mensen op een normale manier een job kunnen doen zonder dat daar de druk op staat om reizigers te controleren en boetes te innen, ook als dat op onveilige manieren zou moeten gebeuren.
10: Duitsland schreeuwt zijn boosheid uit na de verkiezingsoverwinning van het uiterst rechtse Alternative für Deutschland bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Afgelopen weekend was dat. Bijna 15.000 mensen protesteerden gisteravond op straat, onder meer aan de Brandenburger Tor in de Duitse hoofdstad Berlijn. Ze riepen slogans zoals fascisme is geen optie en stop de AfD-nazi's. Ook in Essen, Potsdam en Rostock betoogden mensen tegen extreemrechts. Het is eerst bewolkt. Tegen de middag gaat het regenen vanuit het westen bij 18 graden aan zee tot 25 elders. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien, soms intens en met onweer. Maximaal morgen rond 19 graden. Ook donderdag veel wolken, maar droog bij 15 tot 20 graden. Vrijdag is het dan bewolkt met in de loop van de dag enkele pittige buien en zo'n 17 tot 21 graden.
8: Dankjewel Bart. Tot over een half uurtje voor de hoofdpunten van het nieuws. Eens kijken naar de weg. Ja, er zijn al toch veel files op deze dinsdagochtend. 65 kilometer in het totaal. Op de E313 Lummen-Antwerpen komt er 20 minuten bij. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E314 Lummen-Leuven 16 minuten van Aarschot tot Winkselen. Komt door een defect voertuig daar. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 13 minuten. Van Zems tot Machelen 10 minuten trager. Op de E429 van Tubeke tot Nijverdijk. was een steen weg. En ook 10 minuten bij op de Antwerpse ring in het havengebied. Vanaf A12 tot Thijsmanstunnel. Andere vertragingen liggen tussen de 4 en de 8 minuten.
4: The Good Morning Show.
12: Met Johan Henneman.

Er zit een haar in de boter bij Cliff Richard. We don't talk anymore. Je kent dat wel. Het gebeurt alles in het leven. Beeld, maar geen klank. De radio heeft daar helemaal geen last van. Nee, nee, dat doen we niet al mee bij Nostalgie Plus. Er is wel veel klank. Veel klank van de grootste artiesten uit jouw golden years. En voor half acht nog van Rob de Nijs bijvoorbeeld. Van Paul McCartney en Wings. En ook van Billy Joel. En van Modern Talking. Die scoorde een dikke hit in de jaren 80. Een paar dikke hits, hè. En dan waren ze weer weg. You're in my heart, you're in my soul. Het is 7:08. Een hele goede morgen.

0: En wat een leven. Een leven vol muziek en vol succes. Daar wil elke beginnende artiest voor tekenen. Billy Joel en My Life, 7:15. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Is de zomer nu gedaan?
1: Dat is nog een beetje vroeg, dat denk ik niet. Het is nog maar begin september. Er kunnen nog zoveel mooie dagen ontstaan. Kijk maar eens naar Frankrijk. Zuiden van Frankrijk, daar hebben ze opnieuw 40 graden te pakken. Dus als de wind even draait naar, naar de goede richting, ja, dan zitten we opnieuw in die warme lucht. Maar het klopt wel, hè. We krijgen stilaan met een ander weertype te maken. Eerst en vooral wordt het enkele graden frisser. Vanmiddag geen 27 meer op die thermometer, maar een bescheiden 19 graden. Die temperaturen hebben we trouwens op dit moment al te pakken, maar het wordt niet echt meer warmer in de loop van de dag. Misschien in de provincie Limburg dat ze daar nog net 20, 21 graden krijgen. En er zijn ook meer wolken, niks aan te doen, waaruit in de loop van de dag wat regen valt. Met de nadruk op wat, want heel erg veel zal het niet zijn. Het gebeurt het eerst aan zee, later na de middag volgt de rest van het land. Dus ja, het wordt allemaal een beetje minder, Johan, al moeten we het nu ook niet dramatiseren.
0: Oké, goed. Maar toch wel bijna 10 graden minder. Dat is een schok, hoor.
1: Ja, dat scheelt een dikke trui, hè.
0: Ja, dat is een feit. En de komende dagen nog meer regen, nog meer frisse temperaturen?
1: Voorlopig moet ik zeggen, het worden geen verregende dagen. Morgen bijvoorbeeld is het vaak droog, maar een bui behoort wel tot de mogelijkheden. Maar de droge momenten overheersen met af en toe een beetje zon. Komt wel een pittige wind te staan, dat is een addertje onder het gras. Bij temperaturen 17, 18 graden, dan leven we net onder onze stand. Maar dat maken we donderdag dan weer goed. Dat wordt rustiger en droger. Het wordt dan ook iets zachter, tot 20, 21 graden. En dat meestal droog weertype, dat nemen we mee naar vrijdag. Kan een los buitje tot de ontwikkeling komen, maar opnieuw is het vaak droog. En zelfs in het weekend, dat ziet er eigenlijk allemaal niet zo slecht uit. Grotendeels droog, met zon, met wolken, soms zwaar bewolkt. Maar het is toch meestal droog bij zo'n 1, 22 graden. Wat prima herfstweer, hè?
0: Ah ja, dus een truitje vandaag kan van pas komen. En de regenjas ook.
1: Een beetje wel, ja. Okay. Ja.
0: En Lynn, nog een fijne dinsdag en tot morgenochtend, hè?
1: Tot morgen, dag Johan. Yo.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: 8 voor half 8 met Percy Sledge en When a Man Loves a Woman. En ik stuur Paul McCartney jouw richting uit met Band on the Run.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei, dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's. Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

Wat choco, een beetje confituur, een schil kaas. Het hoort allemaal thuis op de ontbijttafel. En niet te vergeten koffie. En die grote bokaal, die grote pot met classics waarop de Nijs in zit. Ook

0: gevoel bij het wakker worden. Dan zit het meteen snor voor deze dinsdag. Vraag het maar aan Lou Reed straks. Die droomt elke dag van een perfect day. En het lijkt nog te kloppen ook. 7:58. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. Premier Bart De Wever onderhandelt vanaf vandaag over de begroting met zijn vicepremiers en de voorzitters van de regeringspartijen. Ze zoeken samen 10 miljard euro en kijken waar ze kunnen besparen. Een van de discussiepunten is ongetwijfeld de verlaging van de lasten op arbeid. Premier De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. Stukje tennisgeschiedenis dan, want op de US Open in New York plaatste Alexander Blok zich voor de kwartfinales. Hij versloeg in zijn 16e finale de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. In zijn kwart speelt Blok tegen de Rus Gaganov, nummer 50 van de wereld. En jullie hebben het ongetwijfeld ook al gezien als je langs een stadspark wandelt of een recreatiedomein waar vijvers en meren liggen. Er zit verdomd veel blauwalg in al dat recreatiewater. Deze zomer kregen milieudiensten dubbel zoveel meldingen als in een normale zomer. Komt door dat warme, droge weer. Blauwalg legt een groene olieachtige laag op het water. Het zijn bacteriën en blauwalg veroorzaakt misselijkheid, irritaties en allergische reacties. Ook voor honden is het gevaarlijk.

0: gevaarlijk. Het is eerst bewolkt. Tegen de middag gaat het regenen vanuit het westen bij 18 graden aan zee tot 25 elders. Morgen dan wisselen bewolkt met enkele buien, soms intens en met onweer, maximaal morgen rond 19 graden.
1: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: Frits Meister heeft 118 kilometer file geteld. De vertragingen van een kwartier en meer. Op de E314 Lubbeleuven verlies je 40 minuten. Van Aarschot tot Winxel, daar staat een defect voertuig. Op de E313 Lumme-Antwerpen plus 23 minuten. Van Masselhoven tot Antwerpen-Oost 21 minuten trager. Op de Winnering rond Brussel, van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 20 minuten. Van Zemst tot Machelen. Op de E19 Breda-Antwerpen 16 minuten erbij. Van Sint-Opint-Goor tot Antwerpen-Noord. En er komt 14 minuten bij op de E40 in Brussel van Aalst tot Afligem. Andere vertragingen die liggen tussen de 3 en de 11 minuten.
3: The Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: Laat deze dinsdag maar een lekkere dag worden voor Lou Reed. En voor jou misschien ook wel, hè? A perfect day. En die kan nog beter, die kan nog straffer. Met Frans Gall bijvoorbeeld en Poupée de Cire, Poupée de Son.
1: Alle je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
0: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
6: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met een held.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Zie het.
10: Grazer!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

September staat in het teken van de Big Five. We gaan richting Big Five nu vrijdag met 100 disco- en soultoppers die jij natuurlijk kiest. En stemmen kan nog altijd, kan ook vandaag, dus als je een paar minuten de tijd hebt. Nostalgie.plus. Op onze website moet je zijn.

Keep on dancing. Onder dat motto de Big Five. Disco en Soul nu vrijdag. 100 favoriete platen op een rij. Die jij in de juiste volgorde mag zetten. En die je er mag instemmen natuurlijk in de lijst. Zoals deze Marvin Gaye. En stemmen voor de Big Five. Disco en Soul, dat kan natuurlijk via nostalgie.plus. Het is 8 over 8. En voor ik Starship ga draaien met de Nothing's Gonna Stop Us. Nou, eens kijken naar de krantentitels op deze dinsdag, de 8e september. Voorpagina's van de Vlaamse kranten. Een foto van Bart De Wever en Giorgia Meloni. Want premier De Wever was daar gisteren op bezoek. Ze hadden het over de oorlog in Oekraïne en over de Europese industrie. Op en af naar Rome voor zijn grande amica. Gegevens van militairen te grabbel op reisapp. Het gaat over de populaire app Polar Steps. Die blijkt qua veiligheid zo lek als een vergiet te zijn. En zegen tegen Australië doet Belgian Cats dromen van WK-medaille. De titels in het laatste nieuws dan. De Wever charmeert Meloni met een woordje Italiaans. Met een grote foto van de beide eerste burgers van het land. De beide premiers. Controleurs de lijn nooit zo vaak afwezig door agressie. 226 geweldsincidenten in 1 jaar tijd. En wie snelheidsboete krijgt moet voortaan naar filmpje van mama voor verkeersslachtoffer kijken. De Standaard die heeft het over de landbouw. Beroens wil dat landbouw nog met 165 hectare kan groeien. En Ulrich Siegmund, de machtige man daar van AFD, die zijn partij een grote zekerschonk, praat zich overal uit. Dat is die andere titel uit de Standaard. De Morgen dan. De shock van uiterst rechts in Sachsen-Anhalt. Hoe Duitsland langzaam zijn historisch schuldbesef afwerpt. Met Ursula von der Leyen op Groenland. EU charmeert met beloftes en zak geld. En hoe energiezuinig wonen we. Lessen uit de EPC-attesten staat ook op de voorpagina van de Morgen Gazette van Antwerpen. De Belgian Cats op de voorpagina met wervelende cats naar kwartfinale. Fysieke agressie tegen controleurs de lijn toegenomen. Vakbonden vragen om snel werk te maken van bodycams. En Bart De Wever op en af naar Rome voor zijn grande amica. Belang van Limburg dan, Olympische revanche en een ticketje voor de kwartfinale. Dat gaat over de Belgian Cats natuurlijk, onze basketbaldames. Defensie is op zoek naar 372 Limburgers en ook onderzoek naar seizoenarbeiders in Truijens. Kasteel, dat zijn ze, de krantentitels op deze

0: De ene classic draaien we graag na de andere. En het zijn allemaal goeie, zoals Barry Manilow met Copacabana. En ik heb zelfs Elvis klaarstaan voor na het nieuws.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
0: Goed eten, dan word je later een grote jongen. Dat zei mijn meter altijd. Want het is niet alleen goed eten als je jong bent. Je moet ook van muziek houden en muziek spelen. En die muziek, hè, die draaien wij hier elke dag met veel plezier bij Nostalgie Plus.
9: Your golden years. Nostalgie Plus.
0: 8:00, het is tijd voor het nieuws. Hier is Bart van Langenhoven.
10: Goedemorgen. Controleurs van de lijn zaten nog nooit zo massaal ziek thuis door agressie op hun werk. Het gaat om een record aantal dagen van 1750, bewijzen cijfers van de Vlaamse vervoersmaatschappij. Die telde vorig jaar 226 gevallen van zowel fysieke als verbale agressie op hun bussen of aan de haltes van de lijn. Vakbonden en directie bespraken al maatregelen. Zo breidt de late ploeg uit naar 3 controleurs en komen er camera's op alle bussen. Volgend jaar krijgen de medewerkers ook bodycams, maar ook de politiek die kan een rol spelen. Dat zegt toch vakbondsman Jo van der Herten.
11: De druk verlagen, zodanig dat de financiële druk die erop staat vanuit de politiek naar de lijn toe, om die 30 miljoen te halen uit reizigerscontrole en het zwartrijden, dat die toch wel wat minder wordt, zodanig dat onze mensen op een normale manier een job kunnen doen, zonder dat daar de druk op staat om reizigers te controleren en boetes te innen, ook als dat op onveilige manieren zou moeten gebeuren.
10: Premier Bart De Wever onderhandelt vanaf vandaag over de begroting met zijn vicepremiers en de voorzitters van de regeringspartijen. Zij zoeken samen €10 miljard en kijken waar ze kunnen besparen. Een van de belangrijke discussiepunten is de verlaging van de lasten op arbeid. Premier De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. Duitsland schreeuwt zijn boosheid uit na de verkiezingsoverwinning van het uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt afgelopen weekend. Bijna 15.000 mensen protesteerden gisteravond op straat, onder meer aan de Brandenburger Tor in de Duitse hoofdstad Berlijn. Ze riepen slogans zoals fascisme is geen optie en stop de AfD-nazi's. Ook in Essen, Potsdam en Rostock betoogden mensen tegen extreemrechts. Een stukje tennisgeschiedenis, want op de US Open in New York plaatste Alexander Blok zich voor de kwartfinales. De eerste Belgische tennisser ooit die daarin lukt. Hij versloeg in zijn 16e finale de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Gaganov, nummer 50 van de wereld. Ook Elise Mertens staat in de kwartfinales op de US Open van het dubbelspel, samen met de Russin Schneider. Ze versloegen in de derde ronde de Nederlandse Schuurs en de Australische Perez. De 10e reeks hoofde in 2 sets. In de kwartfinale speelt Elise Mertens en Schneider tegen de Letse Ostapenko en de Taiwanese Su Weixi. Het is eerst bewolkt. Tegen de middag gaat het regenen vanuit het westen bij 18 graden aan zee tot 25 elders. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien, soms intens en met onweer. Maxima morgen rond 19 graden. Ook donderdag veel wolken, maar droog bij 15 tot 20 graden. Vrijdag is het dan bewolkt met in de loop van de dag enkele pittige buien en zo'n 17 tot 21 graden.
0: Met z'n allen in de file op dinsdagochtend. Hopelijk duurt het allemaal niet te lang bij jou. Maar er staat toch 138 kilometer in het totaal. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer. Op de E19 Mechelen-Brussel 31 minuten erbij van Zemst tot Machelen. Door een defect voertuig ter hoogte van Winkselen zijn er ook problemen op de E314 Lummeleuven. Verliest daar ook 31 minuten vanaf Aarschot. De binnenring rond Brussel 27 minuten trager van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E17 Sint-Niklaas-Kortrijk ligt er een obstakel op de weg ter hoogte van de Pinte. 23 minuten trager vanaf Destelbergen. Op de A12 Brussel-Antwerpen plus 20 minuten van Boom tot Wilrijk. Op de E313 Lummen-Antwerpen ook 20 minuten erbij. Van Herentals-West tot Wommelgem. Tel er ook maar 18 minuten bij op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haastonk tot Antwerpen-West. En 17 minuten vertragen op de E19 Breda-Antwerpen vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Een kwartier verlies je op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Ternat. En ook 15 minuten vanaf Overijssel tot Jezusijk. En dan zitten we op de E411 namen Brussel. Andere vertragingen tussen de 3 en de 13 minuten op dit moment.
2: The Good Morning Show.
12: Met Johan Henneman.

Voor je het weet sta je te shaken op de dansvloer in de Good Morning Show met Barry Manilow en Copacabana. 8 over 8. Wat ben ik blij dat jij erbij bent. Wat ben ik blij dat Emerson Lake en Palmer erbij zijn. En ook Elvis.

0: vakantiedag.
1: Of wat je ook gaat doen vandaag. Op de goede manier starten, op de rails zetten. Dat kan elke ochtend in de Good Morning Show. Dan moet je gewoon even grabbelen in onze muziekkast. Dan kan je een verzoekje vinden. Misschien is dit wel een van jouw favoriete platen. En zou je die willen terug horen? Dan stuur je mij gewoon een WhatsAppje, hè. En voor je het weet zit Queen op de radio of George Harrison. Maar je kan ook kiezen voor ABBA. Laat ze maar komen, die favoriete platen van jou. Ik vind wel een plekje in het programma om jouw verzoekje te draaien. Om jouw favoriete hit uit jouw golden years op de radio te laten komen. Gewoon even sturen naar 0477 900 800. 0477 900

0: 11 voor half 9. Ze is nog altijd bijzonder geliefd. Ze is nog altijd bekend. We zijn haar niet vergeten. Ik heb het over Anne Christie. En dan wil ik toch nog een van die grote hits van haar draaien. Maar meestal zelf naar het Songfestival er ook half in de jaren 70. Gelukkig zijn staat nog op het programma.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
7: Mijn steun heb je.
6: Oh, zeg.
8: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.

Ik hoorde dat nummer in de 70s op de radio en ik was meteen verkocht. En het zat meteen tussen mijn oren en zit nu weer tussen mijn oren. Hè? Ik denk dat ik het straks om 5 uur nog altijd mee kan fluiten. En jij ook waarschijnlijk. Anne Christie, naar The Isley Brothers. En die is

0: Iedereen heeft daar een goed recept voor. En daar zit altijd een stevige contactlijn bij hem. Love will keep us together. Love will keep us together met die contactlijn. En de Captain en de Neil die zingen daar straks over. Nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Een opmerkelijk voorstel van Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens. Die wil 765.000 hectare reserveren voor landbouwgrond. Terwijl er nu maar 600.000 hectare grond effectief in gebruik is. Dat staat in het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De resterende hectares heeft een andere bestemming. Zoals zonevreemde villa's en tuinen. Maar ook wegen, waterlopen, natuur en bos. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev stierven afgelopen nacht zeker 2 inwoners. Er raakten 7 anderen gewond bij nieuwe Russische bombardementen. Oekraïne en Rusland stopten 3 dagen de beschietingen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En ik trek met jullie naar het bedevaartsoord Lourdes in Oostakker bij Gent. Want daar zitten ze met de handen in het haar. Want een sanitair manager, zeg maar gewoon de toiletmadam Mariette, die gaat met pensioen. Ze is toch al 93, maar elke morgen kuist ze nog de vloer en alle toiletten daar in Lourdes Oostakker. 7 dagen op 7, al 40 jaar lang. En je betaalt er 70 cent voor een toiletbezoekje. Maar Mariette brengt ook alles zelf mee, van toiletpapier tot de kuisproducten en de handzeep. En nu ze met pensioen gaat, moeten ze daar gigantisch veel kaarsjes branden in Lourdes Oostakker om een opvolger te vinden. Het is eerst bewolkt, tegen de middag gaat het regenen. Vanuit het westen 18 graden aan zee, 25 elders. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien, soms intens en met onweer. Maximaal op 19 graden morgen.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Mariette gaat met pensioen. Mariette van der Lourdeschot in Oostakker. Dat wordt daar een overrompeling de komende dagen. 136 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van een kwartier. En meer op de Brusselse binnenring komt er 32 minuten bij. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Je verliest 26 minuten op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zemst tot Machelen op de A12 Brussel-Antwerpen. Plus 23 minuten van Boom tot Willerijk. Ook 23 minuten trager op de E313 Lummen-Antwerpen. Van Massenhoven tot Wommelgem. Op de E314 Leuven-Lummen verlies je 22 minuten van Aarschot tot Winxelen. Daar staat een defect. Voertuig. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen plus 17 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West en een kwartier trager op de buitenring liever rond Brussel van La Hulpe tot Tervuren Vierarmen. En de andere vertragingen die liggen tussen de 3 en de 13 minuten.
3: The Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Ik wil je alleen maar heel erg vaak blij maken in de Good Morning Show. Ga ik doen hoor. Met een fluwelen stem. En daarom met een stem uit de duizend. Een stem waarvoor je smelt. Ik heb het over Karen Carpenter. Ze staat klaar met de Carpenters, met haar broer dus. Yesterday Once More haal ik nog eens boven.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, je wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
13: Nog even, alles goed.
12: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
14: Come on.
12: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
15: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
16: Renault.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s.

Je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus met Nina Simone. En ik had je een engeltje beloofd en hier is ze, Karen Carpenter.

Dus even gaan zitten op deze dinsdagochtend en genieten. Genieten van Carpenters. En genieten wordt het ook vrijdag van de Disco en Soul Big Five. 100 favoriete platen die jij mag kiezen. En dat doe je via onze website nostalgie.plus. Zeker stemmen en je favoriet jouw stem geven. En veel stemmen bijvoorbeeld ook op Cheryl Lee Ralph.

0: Het overkomt je wel vaker als je luistert naar Nostalgie Plus. Je blijft zitten voor een classic. Zitten, hè? Niet stilzitten. Dat heb ik niet gezegd. I Was Made For Loving You van Kiss. En ook voor Barry White blijf je zitten, maar niet stilzitten. Een leuke om nog eens terug te horen. Can't Get Enough Of Your Love, babe. Dat is voor na het nieuws.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: I beg your pardon.
11: Samen aan tafel.
10: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
11: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren... Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
15: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
14: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
16: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
17: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
18: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
19: De Brusse invasie.
20: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
18: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
20: Oh. Niklas, hallo.
18: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
20: Want toch even proberen een douche te pauwen hier, Toos.
21: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
22: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
21: Echt?
22: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
21: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
22: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
21: Maar ja, dan moet jij toch...
22: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
21: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
23: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
0: De warmte die is vandaag voor even in het land uit. We zitten toch een graad of 8 lager dan gisteren. Ja, bijna 10 graden, wat een verschil. En er gaat ook wat regen vallen, goed voor het gazon. Dat ziet er niet uit. Gaat dat nog ooit groen worden dit jaar, vraag ik me af. Plus. 9 uur, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Premier Bart De Wever onderhandelt vanaf vandaag over de begroting met zijn vicepremiers en de voorzitters van de regeringspartijen. Zij zoeken samen €10 miljard en kijken waar ze kunnen besparen. Een van de discussiepunten is de verlaging van de lasten op arbeid. En ook nieuwe belastingen sluit premier De Wever niet uit. Je hoort N-VA-voorzitter Valérie van Peel.
25: Het is gigantisch belangrijk, want als één ding de economie en de industrie in één klap naar de miserie kan helpen, dan is het wel wachten op een rentesneeuwbal. Dus het gaat een tijd worden van verantwoordelijkheid nemen de komende maanden. En die gaan wij zeker alvast nemen als partij.
24: Premier De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober, de dag van zijn State of the Union voor het federaal parlement. Opmerkelijk voorstel van Vlaams minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens. Die wil 765.000 hectare reserveren voor landbouwgrond, terwijl er nu maar 600.000 hectare effectief in gebruik is, staat in het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Resterende 165.000 hectare heeft een andere bestemming, zoals zonevreemde villa's en tuinen, maar ook wegen, waterlopen, natuur en bos. Broens voorstel is wel opvallend, want afgelopen weekend zei zijn collega Vlaams minister Melissa de Prater van vooruit dat er net te veel landbouwgrond is. En jullie hebben het ongetwijfeld ook al gezien als je langs een stadspark wandelt of een recreatiedomein waar er vijvers en meren liggen. Er zit veel blauwalg in al dat recreatiewater. Deze zomer kregen milieudiensten dubbel zoveel meldingen als in een normale zomer. Komt door dat warme, droge weer. Blauwalg legt dan een groene, olieachtige laag op het water. Het zijn bacteriën en blauwalg veroorzaakt misselijkheid in irritaties en allergische reacties. Ook voor honden is blauwalg gevaarlijk. Het is bewolkt. Tegen de middag gaat het dan regenen vanuit het westen bij 18 graden aan zee tot 25 elders. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien, soms intens en met onweer, maximaal op 19 graden. Ook donderdag veel wolken, maar droog bij 15 tot 20 graden. Vrijdag dan bewolkt met in de loop van de dag enkele pittige buien en zo'n 17 tot 21 graden.
0: 103 kilometer file, de vertragingen van een kwartier en meer. De binnenring rond Brussel, plus 28 minuten van Expo tot Machelen-Woluwe aan. 25 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel, van Zumst tot Machelen. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 20 minuten, van Massenhoven tot Wommelgem. File ook op de A12 Boom-Antwerpen, 18 minuten trager van Boom tot Willerijk. En ook 18 minuten trager op de E40 Luik-Brussel, van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Er komt een kwartier bij op de E411 Namen-Brussel, van Hoeilaar tot Jezusijk, ook op de E314 Lumme-Leuven van Aarschot tot Wilselen en op de Antwerpse ring richting Gent, ook 15 minuten trager, van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Andere vertragingen nu maximum 11 minuten.
1: The Good Morning Show
2: met Johan Henneman.
3: I've heard people say that too much of anything is better.

Ik ken er eentje die zeker brokken gaat maken in de Big Five van volgende vrijdag. Van nu vrijdag, de Big Five Disco and Soul. Zijn naam is Barry White. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Can't get enough of your...

Mandy Blue in een hitversie. De hitversie van Poptops bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. We hebben nog één ploeg in de Champions League. En dan zitten we bij het voetbal. En dat is Club Brugge. En die mogen vandaag aan de slag in Brugge zelf. Daar ontvangen ze Aston Villa uit de Premier League. Ja, die er daar nog niet veel van gepakken hebben. Dus ze hebben daar heel veel hoop om vanavond de volle buit binnen te halen. En onze Belgian Cats die weten vanavond tegen wie ze donderdag moeten spelen. Dat wordt Duitsland of Zuid-Korea, want die spelen barrages. En de winnaar mag naar de kwartfinale. Tegen onze katjes. Ja, geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken.

0: Ajuinen zijn lekker, maar als je ze pelt dan krijg je vaak tranen in de ogen. Maar niet altijd van de Green Onions van Booker T en de MG's. Dan is dat zeker niet het geval, want die ga ik draaien voor jou. Na Dana en de geniet van moeder natuur. All kinds of everything.
1: Karglas herstelt, Karglas vervangt.
2: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Karglas. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
12: Happy!
13: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
14: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
15: Ja, maar kom niet, hè.
14: Oeh, hij komt niet.
15: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s.

Je mag het aan heel veel artiesten vragen die in de 60s grote hits dankzij hen scoorden. Wat een begeleidingsband was dat, Booker T en die MG's. En zelfs scoorden ze ook onder andere met Green Onions. MUZIEK.

0: tell her I'm sorry.
1: Hij heeft nog eens goed gekeken onder zijn bed en zo. Maar nee, ze is weg. Niet meer te vinden. Charlie Rich, ik heb twee heerlijke dames voor jou. Diana Ross en Donna Summer. Grote namen uit de muziekwereld. En ik ga ze allebei draaien. Nadat ik ze op een rijtje gezet heb, de files op deze dinsdagochtend. Het is bijna zo goed als gedaan, nog 53 kilometer. Op de binnenring rond Brussel komt er 32 minuten bij van Expo tot Machelen-Woluwe aan. Op de E19 Mechelen-Brussel 20 minuten van Zems tot Machelen. Op de E313 Lummen-Antwerpen plus 13 minuten van Masselhoven tot Antwerpen-Oost en 11 minuten trager. Op de buitenring rond Brussel van Machelen tot Vilvoorde-Koningsloo plus 10 minuten op de E40 Luik-Brussel van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe en dan nog enkele andere files. Maar daar verlies je nergens meer in dan 8 minuten.
2: De Good Morning Show. Met Johan Henneman.

0: Hoogtepunten, die zijn altijd welkom, ook in de Good Morning Show. Hoogtepunten uit de Belgische muziek was het zeker voor de Pebbles. We hadden misschien wel een beetje te veel gras binnen, maar toch, Seven Horses in the Sky blijft een nummer waarover je alleen maar in superlatieven kan spreken. En al vind ik dat ik die ook vaak moet draaien, ga ik doen.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
0: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Reinaars
7: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Zie het. Grazer!
15: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Die hangen letterlijk in de lucht, hoor. Seven horses in the sky. Goedemorgen, Hilde.
1: Goedemorgen.
0: Hilde, jij woont in Lebbeke. Je bent met pensioen al enige tijd. En dan vraag ik me af, wat doe je zoal tijdens je pensioen? Heb je je vandaag al nuttig kunnen bezighouden?
1: Ik hou mij bezig, ja. Ik lees de krant op mijn gemak. Ik ontbijt op mijn gemak. Mijn man is ook op zijn gemak. Dus we zijn in feite heel erg rustig.
0: Ja, het is... Het klinkt alsof je voor altijd met grote vakantie bent.
1: Feitelijk wel, ja.
0: Ja.
1: Feitelijk en dan... wel. De ene keer is dat beter dan de andere keer, maar dat lukt wel.
0: Ja, en echt vakantie nemen, doe je dat nog vaak?
1: Dat doen wij ook. Dikwijls samen met de kinderen, met dus mijn dochter en haar kinderen, haar man. En ook soms met mijn zoon en zijn kinderen en zijn vrouw. Dus ja, dat lukt wel.
0: Ja. Ja, dat zit daar wel goed in, Lebbeke, hoor ik, Hilde. Met je pensioen en veel familie en veel tijd voor familie. Dat is wel duidelijk, hè?
1: En veel familie ook.
0: Ja. Hilde, je houdt ook van muziek, heb ik begrepen.
1: Alleszins. Zeker.
0: Ja, en ook van disco en soul. Die vrijdag, dat wordt iets voor jou. Vanaf 10 uur de Big Five Soul en Disco. Jouw stemmen. Ja. Weet je nog op welke nummers je allemaal gestemd hebt?
1: Wel, Get Ready... Green Onions, als ik niet mis ben.
0: Ja.
1: En dan ook iets van Van McCoy, de Hustle.
0: Ja, dat was... Ja, dat is het. Ja, dat is dat dansje dat hij zo in de jaren 70 gelanceerd heeft. En waarop je ongetwijfeld misschien wel de dansvloer bent opgestapt. Zou kunnen, hè?
1: Dat is zeker.
0: Oké, ik ga die nummer 1 voor jou draaien. Die nummer 1 in jouw lijstje. En dat is er eentje van Get Ready. Het is te zeggen van Rare Earth met Get Ready. Dat is heel wat anders natuurlijk. Hè? Want anders krijg je jonge gasten die totaal andere dingen zingen dan je eigenlijk gedacht hebt. Maar het wordt Rare Earth met Get Ready. Het is lang geleden dat ik hem gehoord heb. En ik denk toch dat hij veel stemmen gehaald heeft, Hilde.
1: Ik hoop het.
0: Ja, en waar die terechtgekomen is, dat horen we dan vrijdag. Je kan trouwens nog altijd stemmen. Ook jij, of je man, of je familie, of je buur. Je kan het altijd eens vragen. Hè? Nostalgie.plus, daar moet je zijn. Hilde, ik wens jou nog een heerlijke dinsdag. En geniet nu al van Rare Earth met Get Ready. Alsjeblieft. Dag Hilde.
1: Ja, dankjewel. Dag.
2: 5 vrijdagen.
3: 5 toplijsten.
2: 5 genres. Dat is de Big Five.

Een bril dragen, dat hoeft het beest helemaal niet. Ik denk aan konijnen, met die clip te maken natuurlijk. Art Garfunkel en Bright Eyes. Ik moet de fans van Leen een beetje teleurstellen vandaag. Ja, een beetje veel zelfs, want Leen kan er niet bij zijn. Maar we hebben een alternatief gevonden vanochtend. Serge Haderman, die zit al klaar voor na 10 uur. Maak er een heerlijke dinsdag van.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: zo goed als nieuw.
1: Ja, je hoorde het er net al van Johan Henneman. Dankjewel, Johan. Leen voelt zich niet zo lekker vandaag. Dus ik neem de honneurs waar. Bijna 10 uur. Goedemorgen. Tijd voor het nieuws met Bart.
2: Goedemorgen. Je let maar best op met de populaire app Polar Steps. Daarmee kan je onder meer reisfoto's en video's delen met je familie en vrienden. Maar nu blijkt dat die app zo lek is als een zeef. Maandenlang kon een Nederlands onderzoeksplatform foto's, video's en GPS-gegevens bekijken en manipuleren van meer dan 23 miljoen gebruikers, onder wie 900.000 Belgen, net als de gegevens van Nederlandse en Belgische militairen en de locaties waar ze verbleven. Veel van hen gebruikten wel niet hun eigen echte naam en je kon ze ook niet herkennen op de beelden. De Nederlandse Defensie zette de Polar Steps-app meteen op de zwarte lijst. Of er ook een verbod komt voor onze militairen is niet duidelijk. De anonieme chatlijn van de Centra voor Leerlingenbegeleiding deed het afgelopen schooljaar zo'n 6.650 gesprekken met ouders en leerlingen. Studiekeuze blijft een van de meest besproken thema's. En door de anonimiteit praten veel bellers ook over zelfverwonding, pesten en zelfmoordgedachten. Bij de helft van de gesprekken kregen leerlingen de juiste informatie en advies. De anonieme en gratis chatlijn van CLB, die kan je tijdens het schooljaar elke maandag, dinsdag en donderdag bereiken. Van 5 uur in de namiddag tot 9 uur 's avonds. En op woensdag is dat van 14 tot 21 uur. En in Frankrijk lopen de kosten voor het pausbezoek van Leo XIV eind deze maand op tot 27 miljoen euro. Terwijl het oorspronkelijke budget 12 miljoen euro was. En dat doet de Franse bisschoppenconferentie toch wel wat panikeren, want door een wet uit 1905 mag de Franse overheid religieuze organisaties financieel niet helpen en daarom start de bisschoppenconferentie nu een geldinzameling die al bijna 6 miljoen euro opleverde. Paus Leo XIV bezoekte tijdens de reis naar Frankrijk onder meer Lourdes, Parijs en Metz. Deze middag gaat het regenen vanuit het westen bij 18 graden aan zee tot 25 elders. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien, soms intense met onweer. Maxima morgen rond 19 graden. Ook donderdag veel wolken, maar droog bij 15 tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met in de loop van de dag enkele pittige buien. En zo'n 17 tot 21 graden vrijdag.
1: Dankjewel Bart. We gaan eens kijken hoe het op de weg gaat. Op de Brusselse buitenring verlies je 27 minuten van Diegem-Woluwelaan tot Machelen-Woluwelaan. En het komt daar door een omgewaaide boom. Nog op de Brusselse binnenring 27 minuten van Expo tot Vilvoorde-Koningslo. Op de E19 Mechelen-Brussel 12 minuten van Zemst tot Machelen beter. En op de Brusselse buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan. En dan heb ik er nog eentje. En dat is de R1 Antwerpen-Nederland. Daar verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Sta je ergens anders stil, is dat niet langer dan 10 minuten.

What can I say? Ja, veel beterschap. Leen de Marais. What can I say? Boskijk stond bijna 10:05. Ik heb heel wat toffe classics meegebracht. Ook goed voor de gezondheid van Leen. 1, 2, 3. Len Barry.

0: OMD, Orchestra Mews in the Dark, met een van uw vele classics. Graag gehoord hier bij Nostalgie Plus, in Vrouwentongen, maar ook in de andere programma's bij de collega's natuurlijk. Forever Live and Die, over collega's gesproken, Michel Follet is er al.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
10: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel. Leef beter.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
13: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
12: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
13: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
12: Ja, tuurlijk.
14: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
16: Wauw, ja!
17: Maar ja...
15: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
17: Ja! Maar ja...
15: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
17: Ja! Maar ja...
15: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
20: Vanavond iets Italiaans?
21: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
22: Amai, la vita is echt wel bella.
21: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
23: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
24: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice over doen.
25: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
26: De Brusse invasie.
23: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
25: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
23: Oh. Niklas, saai.
25: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
23: Wat toch echt proberen een douche te pakken hier, het was.

dan krijg je een boost van op deze dinsdagmorgen. Ike en Tina Turner en dan de Beatles met Help tot bijna 5 voor half 11. Je hebt het al eerder gehoord bij Johan vanmorgen. Je kan nog steeds stemmen op de Big 5. 5 vrijdagen, 5 genres en 5 keer een top 100. Volledig samengesteld door jou. En er kan nog steeds gestemd worden, hoor. 24 op 24. Onze volgende Big 5 gaat over soul en disco. Aanstaande vrijdag gooien we de beentjes los. Zet tafels en stoelen aan de kant. En vergeet vooral niet te stemmen. Ik heb dadelijk een tip voor jouw Big 5 van vrijdag. Maar eerst even dit. En er is beterschap op de weg. Ik heb nog maar 1 plaats waar je langer dan 10 minuten aanschuift. En dat is op de Brusselse Binnenring. Daar verlies je 16 minuten tussen Expo en Machelen-Woluwelaan.

Een van de vele nummers in de keuzelijst van de Big Five. Soul en disco van de aanstaande vrijdag. www.nostalgie.plus Sister/All American Girls. Ik kostte nog moeite worden gespaard hoor. Ik heb binnen enkele ogenblikken de best verkochte LP aller tijden. Met meer dan wereldwijd

0: Ja. Thriller Michael Jackson, nog steeds de best verkochte plaat, de best verkochte album ooit. Behalve in Amerika, daar is hij geklopt door Eagles Greatest Hits. Maar dat is voor een volgende keer. Hey, goedemorgen, bijna 10:50. Nostalgie Plus met vrouwentongen. Jammer genoeg, zonder Leen, dus je moet het met mij doen. En ik heb een geweldige classic klaarstaan van een legendarische zangeres waar we onlangs afscheid van moesten nemen. Haar zangcarrière had ze te danken, hou je vast, aan een mislukte stemoperatie.
1: Ramen, deuren, veranda's. Leeners
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
1: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Oh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

legendarisch. Benny King, Stand By Me. Straks tussen 12 en 1, 100% Follet. En je weet dat hij een boontje heeft voor het Eurovisie Songfestival. En dit was het liedje dat in de prijzen viel in 1977 voor Frankrijk. Marie Mir-

De meest legendarische classics hier uit de 60s, 70s en 80s. Af en toe een sprongetje naar de 90s. Del Hall en John Oates, Adult Education. En ik neem je tussen nu en 12 uur hier bij Nostalgie Plus nog minstens twee keer mee naar 1974. Nu met 10cc.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda? Nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
20: Het is Wijnbonen met Bruinzeels Vochten.
19: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
21: Er zijn zo van die platen die je blijft associëren met een bepaalde zomer. Ten CC daarnet met Wall Street Shuffle en dadelijk heb ik er nog één.
20: Your golden years, nostalgie.
21: Ondertussen 11 uur geworden, hoogste tijd voor het nieuws met Bart Verlangenhoven. Goedemorgen Bart.
22: Goedemorgen. Het onderwijsniveau van onze middelbare leerlingen daalde vorig schooljaar opnieuw. Dat lezen we in de nieuwe zogenaamde PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederland is dat zelfs 1 op de 3. Maar het is een algemene tendens, zeggen de onderzoekers, want ook in andere Europese landen verslechteren de onderwijsresultaten. Uit die resultaten blijkt ook dat bijna 7 op de 10 leerlingen in ons beroepsonderwijs een folder amper kunnen lezen en begrijpen, vooral jongens. En daar is een verklaring voor, zegt onderwijsspecialist Dirk van Damme.
23: De vervrouwelijking van het lerarenkorps en dat jongens geen onvoldoende identiteit kunnen ontwikkelen in de schoolomgeving en dergelijke meer. Het is iets dat echt zorgelijk is. We zitten met een jongensprobleem in onderwijs. Niet alleen op vlak van lezen, maar ook motivatie. Er zijn toch redelijk wat jongens die tegen hun zin naar school gaan, terwijl meisjes meer gemotiveerd zijn, ook beter presteren op lezen.
22: Vlaamse onderwijsminister Demir nam al maatregelen om het niveau te verbeteren, maar vreest dat het jaar zal duren voor we het effect gaan zien. De anonieme chatlijn van de Centra voor Leerlingenbegeleiding deed het afgelopen schooljaar zo'n 6650 gesprekken met leerlingen en ouders. Studiekeuze blijft een van de meest besproken thema's. En door die anonimiteit praten veel bellers ook spontaan over zelfverwonding, pesten en zelfmoordgedachten. Bij de helft van de gesprekken kregen leerlingen de juiste informatie en advies. De anonieme en gratis chatlijn van CLB kan je tijdens het schooljaar elke maandag, dinsdag en donderdag bereiken. Van 5 uur in de namiddag tot 9 uur 's avonds. En op woensdag van 14 tot 21 uur. De populaire app Polar Steps, waarmee je onder meer reisfoto's en video's kan delen met je familie en vrienden, is zo lek als een zeef. Maandenlang kon een Nederlands onderzoeksplatform foto's, video's en GPS-gegevens bekijken en manipuleren van 23 miljoen gebruikers, onder wie 900.000 Belgen. Net als de gegevens van Nederlandse en Belgische militairen en de locaties waar ze verbleven. Veel van hen gebruiken wel niet hun echte naam en je kon ze ook niet herkennen op de beelden. De Nederlandse Defensie zette de Polar Steps meteen op de zwarte lijst. Of er ook een verbod komt voor onze militairen, dat blijft onduidelijk. Deze middag gaat het regenen vanuit het westen bij 18 graden aan zee tot 25 elders. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien, soms intens en met onweer, maximaal op 19 graden morgen. En ook donderdag veel wolken, maar droog bij 15 tot 20 graden. Vrijdag is het dan bewolkt met in de loop van de dag enkele pittige buien en zo'n 17 tot 21 graden.

legendarisch. Marvin Gaye en Kim Weston. Een van die geweldige klassiekers uit het uitgebreide repertorium van Tamla Motown. En ik hoop eigenlijk stilletjes dat hij in de Big Five Soul Disco zal staan aanstaande vrijdag. Maar daar hebben wij niks mee te maken. Ik bedoel, we zenden het programma wel uit. En dat gaan we met heel veel enthousiasme doen. Tony Talboom, dat wordt de man die alles aan elkaar gaat praten. Maar jullie zijn die top aan het samenstellen. Dus de 100 mooiste, beste en meest opvallende platen uit de disco en de soul via de Big Five. De Big Five. 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres en eigenlijk 5 feestdagen. Aanstaande vrijdag dus disco en soul.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11 inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar!
1: Ja, echt. Info op telenet.be.

graag gehoord hier bij Nostalgie Plus. De enige echte Neil Diamond en Song Song Blue. Laten we even een beetje chillen. Hè? Een moment van rust terwijl we onderweg zijn naar dinsdagmiddag. Wij zorgen voor de soundtrack van jouw hopelijk hele fijne dag. Groovin' and the Young Rascals. Groovin'.

0: Depameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op depameubelen.be.
1: Nostalgie Plus.

Dire Straits bij Nostalgie Plus, waar ik twee tips heb. Vrijblijvend natuurlijk, hè, voor onze Big Five Soul en Disco van aanstaande vrijdag. Ik heb zometeen een sterk staaltje uit de historie van de Sound of Philadelphia. Ik neem je opnieuw mee, jawel, naar het jaar 1974. Maar ook deze zou niet misstaan in de Big Five van aanstaande vrijdag. Een van de grote hits uit 1984. Ghostbusters bij Nostalgie Plus. Dit is Ray Parker Jr.

0: bekend, vooral van Disco Inferno. Maar dit was, bij ons in Europa althans, de eerste grote hit voor de Tramps. Uit 1974, Love Epidemic. En eigenlijk hoop ik dat die in de Big Five top 100 zal staan. Maar dat ligt aan jullie, want wij stellen die niet samen. Nee, dat doet jij, dat doe jij. Zo is dat. Ik heb trouwens de ongelooflijke eer om een van mijn favoriete classics uit de 60s te mogen spelen. Ik neem je dadelijk mee naar 1968.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Seb, Ann, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
12: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
11: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
13: Eurostar. Together we go further.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
13: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Your golden years.

Een van mijn favorietjes dus uit de 60s, die wij ook nog steeds blijven koesteren natuurlijk hier bij Nostalgie Plus. Everlasting Love, Love Affair. Heel veel gecoverd in de 70s door Carl Carlton. Later zelfs door Gloria Estefan. Maar ook door U2. Dat is ook een hele bijzondere versie. We gaan weer even tot rust komen. Wereldhit en nummer 1 in Amerika in 77. Dit is Crystal Gale.

Dames die Paulien heten, die voelen zich nu toch wel een beetje gevleid, denk ik. Hè? Johan Verminnen bij Nostalgie Plus. En tot aan de boterhammetjes of de slaatjes. Zo rond het middaguur krijg je van mij Delegation nog met You and I.

0: Zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem. Ja,
5: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, Imoweb!
7: Kakap. Kakap.
8: Net als de papegaai. De papegaai van Nostalgie Plus die mag zich zo meteen laten horen. Het nieuws, Bart van Langhoven.
9: Goedemiddag. Het onderwijsniveau van onze middelbare leerlingen daalde vorig schooljaar opnieuw. Dat lezen we in de zogenaamde PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Maar het is een algemene tendens, zeggen de onderzoekers, want ook in andere Europese landen verslechteren die onderwijsresultaten. Daaruit blijkt ook dat bijna 7 op de 10 leerlingen in ons beroepsonderwijs een folder amper kan lezen of begrijpen. Vooral jongens, en daar is een verklaring voor, zegt onderwijsspecialist Dirk van Damme.
10: De vervrouwelijking van het lerarenkorps en dat jongens geen onvoldoende identiteit kunnen ontwikkelen in de schoolomgeving en dergelijke meer. Het is iets dat echt zorgelijk is. We zitten met een jongensprobleem in onderwijs. Niet alleen op vlak van lezen, maar ook motivatie. Er zijn toch redelijk wat jongens die tegen hun zin naar school gaan, terwijl meisjes meer gemotiveerd zijn, ook beter presteren op lezen.
9: Vlaamse onderwijsminister Demir nam al maatregelen om het niveau te verbeteren, maar vreest dat het jaren zal duren voor we het effect gaan zien. Nieuwe kunstroof in Frankrijk, dit keer in het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer aan de Côte d'Azur, waar dieven vanmorgen 4 kunstwerken stalen. De burgemeester schat de waarde van de museumstukken op €9 miljoen. Camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens een vlucht 1 kunstwerk lieten vallen. Franse politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Stand-up comedian en tv-figuur Philip Geubels krijgt dit jaar tijdens het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres de Pi Quadraatprijs. Omdat hij psychische kwetsbaarheid zo makkelijk bespreekbaar maakt, is een VRT-programma zoals Taboe en Geen Paniek. En Geubels doet dat met humor, empathie, waardigheid en respect. Ook de wetenschap onderzoekt al maar vaker de betekenis van humor voor ons psychisch welzijn en sociale verbondenheid. Humor kan spanning verminderen, mensen verbinden en helpen om moeilijke ervaringen anders te bekijken. Deze namiddag regen vanuit het westen bij 18 graden aan zee tot 25 elders. Morgen dan wisselend bewolkt met enkele buien, soms intens en met onweer, maximaal op 19 graden. Ook donderdag veel wolken, maar nog droog bij 15 tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met in de loop van de dag enkele pittige buien en zo'n 17 tot 21 graden vrijdag.
11: Follet.
12: Met Michel Follet.

veel papegaaien in Vlaanderen begonnen van vreugde te springen van de ene tak naar de andere. Vandaar die kaka daarnet. De Sweet en kaka. Hun tweede hit in Vlaanderen, ook meteen hun tweede nummer 1. Wij hadden thuis overigens ook een papegaai. Die heette niet Coco, die ontsnapte aan dat cliché, hoewel hij heette Jaco. Welkom in dit zottekot, aangevoerd door The Sweet, maar ook met Cool and the Gang, Brian Ferry, Sailor en Frank Dingenen. Voor het Vleugje Ernst zorgen Rod Stewart, Don Williams en de Papen en ABC. Hoewel, ik denk dat ze in de minderheid zijn. Of misschien toch niet. Open deurdag bij Madness. House of Fun. Betreden op eigen risico, hè? Kom achteraf niet klagen dat ik je niet waarschuwde. Good morning.

vaandeldragers van de ska, Madness in 82. Een van hun 17 top 10 hits in de UK. Vreemd genoeg hun enige nummer 1, House of Fun. Dan mogen deze twee bewoners niet ontbreken. De dikke en de dunne. Onderwerp van een vrolijk plaatje van 1968. The Equals.

The Equals, de groep rond Eddie Grant die vanaf eind jaren 70 in zijn eentje een vaste hitparadeklant werd. Voor wie deze morgen zakkerde en voor wie er nog altijd in staat, deze info.

Oei, oei, oei. Die is een bonusmalus, gaat weer de hoogte in. Frank Dingenen, goed op dreef met een toepasselijke naam. De welriekende dreefjes. Frank zou op 14 augustus 76 geworden zijn. Telkens ik een beetje te lang in de file sta, denk ik aan hem. Hij was wel niet de eerste die dat onprettige thema bezong. Sailor deed hem dat al voor.

0: Sailor en Traffic Jam. Misschien hadden ze die zelf veroorzaakt met de sleepboot. Als alle leden van Kool & The Gang bijvoorbeeld ieder met zijn eigen wagen naar een optreden zou rijden, had je al bijna een file. Kool & The Gang zo meteen.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Komen terug van school met grote honger.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
6: Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
6: amai,
8: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, met een haat.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
13: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
14: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusse invasie.
16: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
14: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Oh. Niklas, how are you?
14: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Wat toch eens proberen een douche te pauwen hier, het was.

Het was begin juli en een beetje in augustus. Too Hot, Cool and the Gang. Nu vrijdag, de Big Five Disco Top 100 met onze Tony Talboom. Deze bende staat er gegarandeerd in, maar wellicht met heel andere liedjes. Al blijft Too Hot een heerlijk nummer uit 79. Het was toen al hun vierde Amerikaanse top 10 hit. Bij ons moest de doorbraak nog volgen in 1980 met Celebration. Ronald Bell van Cool and the Gang overleed op 9 september 2020 en werd 68. Op 8 september 2022 was Groot-Brittannië in diepe rouw. Hun geliefde Queen Elizabeth passed away op 96 jaar. Ze hield niet van popmuziek, maar deelde heel wat lintjes uit aan beroemdheden. Mick Jagger, Tom Jones, Elton John, Bob Geldof, Van Morrison, Paul McCartney. Allemaal probeerden ze hun kapsel in de beste vorm te krijgen om voor Haar Majesteit de Koningin te verschijnen. Bij Rod Stewart was dat, vrees ik, te vergeefse moeite. Wel een van de meest terecht uitgedeelde lintjes, vind ik zelf. The Rhythm of My Heart, Rod Stewart.

Dat blijft mooi, maar ik ben fan van Rod Stewart. In 91, The Rhythm of My Heart. Verrassend, ik wist het zelf niet. Hij zong niet de originele versie. Dat was een Nederlander, René Schumann, je weet wel. Die Elvis lookalike, die in 86 een hit had met But Where My Love. Op dat debuutalbum zong hij als eerste The Rhythm of My Heart. Dat klonk zo. Zijn stem doet me wat denken aan Helmut Lotti, maar geef toe, Rod Stewart stak er toch meer de dynamiet en persoonlijkheid in. Even een prachtige instrumentale van de jaren 60 opdiepen. Dit is het Tony Hiller Orchestra.

Een aantal mensen denken dat het Roger Whittaker is. Nee hoor, het is de Tony Hiller Orchestra met Where the Rainbow Ends. Je kent het overigens ook met tekst, tv-vedette en ook zanger Rudy Carrell nam het in hetzelfde jaar 1967 op als De Hoogste Tijd. Ook ongelooflijk mooi. Het is Internationale UNESCO-dag van de alfabetisering. Daar moet er eentje bij van ABC. Debuutplaat The Lexicon of Love stond vol van knappe singles. Deze werd als vierde gelanceerd.

A, B, C en All of My Heart. Alleen de A in de groep blijft nog overeind. Martin Fry houdt de groep in zijn eentje in stand. De A van Andorra nu. De dwergstaat viert vandaag zijn nationale feestdag. Het was ooit een belastingsparadijs, maar dat is verleden tijd. Al blijven de belastingen er erg laag. Heel wat wielrenners hebben er hun optrekje. De pechvogel van de jongste weken, Tadej Pogacar. En de smaakmaker van deze Vuelta, Enric Mas. Maar ook Julien Alaphilippe, Adam en Simon Yates. Allemaal verkiezen ze Andorra boven Monaco. Omdat ze in de bergen daar heel veel kunnen gaan trainen. En Colin Blanston zong er dit prachtnummer over.

0: Colin Blunstone. Ik heb nog even snel uitgerekend in die 3 minuten. In Andorra wonen zo'n 120 wielrenners. Ik kan snel rekenen. Hè? Ook Tom Pidcock en Egan Bernal, een oud-winnaar van de Tour de France. Die kunnen dus met z'n allen, onder elkaar, elke dag een ronde van Spanje rijden. Zo dadelijk Brian Ferry.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Leontis.
7: Welke formaliteiten als starter?
8: Formeel mag altijd.
7: Maar...
9: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: 100% Follet.

Brian Ferry deed het Margriet al voor. Lekker blijven hangen, let's stick together. Of lekker blijven plakken. In 1930 vond Richard Drew de Scotch kleefband uit. Vreemd dat hij er niet zelfs de naam aan gaf. Vorige vrijdag, misschien gehoord, heel veel fijne reacties gehad, was er de Mondiaal Top 100 met allerlei talen van Italiaans, Portugees, Spaans, Frans mocht er niet in, want die heeft zijn eigen top 100. Nederlands mocht er ook niet in, Engels uiteraard niet. Veel Zweedse liedjes stonden er wel niet in. En deze had er in feite aanspraak op kunnen maken. Carola.

0: Carola met haar winnende songfestivalnummer van 91. Ze nam 3 keer deel, telkens eindigde ze binnen de top 5. Carola Hekvist, dat is haar achternaam. Ze wordt vandaag 60. Gratis op Fudelse dagen. Heb ik van Google Translate. Zou gelukkige verjaardag betekenen.
1: Hij is

0: De Groot en Iman. Dat klinkt als een advocatenkantoor, maak er dus maar Boudewijn en Ellie van.
1: 100% Country.
0: Op 8 september 2017 overleed country-legende Don Williams, componist van heel wat bekende liedjes, zoals Some Broken Hearts Never Mend, vooral bekend van Telly Savalas. Maar hij had ook zelf één succes in de Lage Landen. Dit mooie I Believe in You. Dit is Don Williams.

I Believe in You, Don Williams. Na 1 uur een andere Don. Die had ik moeten vragen hoe je gelukkige verjaardag in het Zweeds goed uitspreekt. Domi Kromme vanuit Zweden. Seb vanaf 4 uur. En Anne vanaf 6 uur met jouw verhaal. Want Anne Grutman die komt in het nieuwe radioseizoen een uurtje vroeger langs. Ik heb er overigens nog 1. Mistral uit Nederland. Met het intrigerende Jamie van 1977. Heel bijzondere plaat. Mistral was een merkwaardig project van Robbie van Leeuwen. De man achter al die hits van Shocking Blue. Geniet van jouw dag.

0: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis. B-bad.
2: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: B-bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault.
6: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
7: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
6: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar kom niet, hè.
10: Oeh, jij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oeh, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
16: Een zeer goede middag op deze dinsdag de 8e september. Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. 100% volheid hier bij Nostalgie Plus. Lekkere muziek heb ik voor je klaarstaan. Straks onder andere Aretha Franklin, Chicago en een superclassic van Meatloaf. Daar ga ik mee beginnen.
17: Your golden years. Nostalgie Plus.
16: Paradise by the Dashboard Light. Eerst nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. De Duitse politie heeft de voortvluchtige klimaatactivist Daniel V. opgepakt. De 48-jarige man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op elektriciteitsvoorzieningen in onder meer Brandenburg en Noord-Rijn-Westfalen. Hij eiste de acties eerder zelf op via brieven, waarin hij stelde dat hij het gebruik van fossiele brandstoffen wilde stoppen. Bij een inval in zijn woning troffen speuters springstoffen aan, waarna een grote klopjacht werd ingezet. De aanslagen veroorzaakten wel schade, maar leidden niet tot grote stroompannes. Inbrekers hebben vanochtend 4 doeken gestolen in het Renoir Museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. Maar nu blijkt dat ze tijdens hun vlucht al meteen 2 kunstwerken achterlieten in de tuin. Omdat het alarm afging en de politie snel ter plaatse was, moesten de dieven hals over kop vertrekken en konden ze slechts een deel van de kunstwerken meenemen. 2 werken zijn dus terecht, naar de overige 2 wordt nog volop gezocht. En moet je vandaag met de trein tussen Parijs, Brussel, Londen of Amsterdam reizen, dan hou je best rekening met zware vertragingen. Door een persoonsongeval in het noorden van Parijs lopen Eurostar en TGV-treinen vertragingen op tot wel 3 uur. Het spoor is intussen weer vrijgegeven, maar spoorwegmaatschappij Eurostar verwacht nog de hele dag hinder in wachttijden van gemiddeld 1,5 uur. Getroffen reizigers kunnen hun ticket kosteloos laten omboeken. Deze namiddag krijgen we vanuit het westen regen bij 18 graden aan zee tot 25 graden in het centrum. Morgen wisselen bewolkt met enkele buien, soms intens en met onweer. Maxima rond 19 graden. Ook donderdag veel wolken, maar droog bij 15 tot 20 graden. Vrijdag bewolkt met in de loop van de dag enkele pittige buien en zo'n 17 tot 21 graden.

En zo bewezen ze dat ze het allemaal nog konden in 1985. Want ze waren natuurlijk al legendarisch op het Motown-label in de jaren 60. The Temptations met Treat Her Like a Lady bij Nostalgie Plus. Goedemiddag, straks Aretha Franklin en een liedje uit 1968, I Say a Little Prayer. En nu ook wat vaart minderen met Chicago, If You Leave Me Now.

0: Oorspronkelijk geschreven door het geniale duo Burt Bacharach en Hal David. En eerst opgenomen door Dionne Warwick, 1 jaar eerder. Maar de standaardversie werd afgeleverd 1 jaar later door Aretha Franklin, The Queen of Soul en I Say a Little Prayer. Over legendes gesproken, Paul McCartney. Zometeen hier bij Nostalgie Plus met zijn band Wings, Silly Love Songs.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

0: kwam en Blondie samenwerking zocht met Giorgio Moroder, die verantwoordelijk was voor de soundtrack van die film. Dat was Call Me.
1: Vergeten groeven.
0: En in de vergeten groeven, plaatjes die te weinig gedraaid worden naar mijn mening en die af en toe een keertje opgediept mogen worden. En vandaag is dat een plaatje uit 1967 en ik draai het naar aanleiding van de verjaardag vandaag van Brian Cole, bassist en zanger van de Amerikaanse band The Association, die in 1967 een Amerikaanse nummer 1 hit scoorde met het nummer dat ik zo meteen ga draaien. Ze waren trouwens de openingsact van het Monterey Pop Festival in 1967. De man overleed veel te vroeg op 2 augustus 1972 op amper 29-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne. Ik heb het dus over Brian Cole van The Association en dat liedje waarmee ze op nummer 1 kwamen in de Amerikaanse hitparade was dit mooie, veel te weinig gedraaide Windy.

begonnen als een liedje voor een commercial voor jeans. Hoe kan het anders? David Dundas en Jeans on. Vijf vrijdagen, vijf genres, vijf lijsten. Dat is de Big Five deze hele maand september hier. En Nostalgie Plus met aanstaande vrijdag de Big Five Soul en Disco. Tony gaat je daar de hele dag de dansvloer optrekken met de liedjes die hij gaat draaien. Liedjes die jij trouwens kan samenstellen in die lijst. Dat kan door te surfen naar onze website nostalgie.plus en daar je drie favorieten te kiezen. Doe het gewoon en stel hem mee samen. En dan kan je bijvoorbeeld stemmen op die grote Motown classics zoals deze van Diana Ross en de Supremes. Ain't No Mountain High Enough.

0: favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
1: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
2: Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
15: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
16: Amai, la vita is echt wel bella.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
1: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
14: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
13: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
2: Bruno.
8: Mobile Vikings.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
18: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
18: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
18: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
18: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
18: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
0: Nostalgie Plus.

Het liedje over de kracht van een vrouw die haar minnaar afwijst nadat ze erachter gekomen is dat hij haar bedriegt. Het werd voor het eerst gezongen in de jaren 60 door Betty Everett. Maar Linda Ronstadt maakte daar de classic versie van. Dat was You're No Good. En dit zijn de Contours, opnieuw een hit in de jaren 80, dankzij Dirty Dancing. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
10: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Goedemiddag, straks een liedje uit volle Vietnamoorlogperiode. For What It's Worth van Buffalo Springfield en Clifford, zometeen al. Your golden years. Met Dreaming komt hij eraan. Eerst tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De diepvriesfrietenproducent Clarabout Potatoes wil zijn oudste productiesite in Moeskroen sluiten. En daardoor zijn 392 banen bedreigd. Het bedrijf kampt met aanhoudende overcapaciteit en stelt dat de productie de vraag met tot wel 20% overstijgt. Waardoor de kosten van de verouderde fabriek zwaar doorwegen. De wettelijke informatie- en consultatieprocedure met de vakbonden wordt nu opgestart om samen naar alternatieven te zoeken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige klimaatactivist Daniel V. opgepakt. De 48-jarige man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op elektriciteitsvoorzieningen in onder meer Brandenburg en Noord-Rijn-Westfalen. Hij eiste de acties eerder zelf op via brieven waarin hij stelde dat hij het gebruik van de fossiele brandstoffen wilde stoppen. Bij een inval in zijn woning troffen speuters springstof aan, waarna een grote klopjacht werd ingezet. De aanslagen veroorzaakten wel schade, maar leidden niet tot grote stroompannes. Sport. Vincent Kompany maakt dit jaar kans op de prestigieuze trofee voor beste coach op het gala van de Gouden Bal. De Bayern München-trainer behoort tot de 5 genomineerden nadat hij vorig seizoen met de Duitse topclub de landstitel, de beker en de supercup won. Kompany moet wel opboksen tegen stevige Spaanse concurrentie onder wie Luis Enrique en Arsenal-coach Mikel Arteta. De uitreiking vindt op 26 oktober plaats in Londen. Het is bewolkt en er trekt op dit moment een regenzone over het land, maxima van 19 tot 25 graden. Morgen afwisselend bewolkt met buien, het wordt ook frisser met maxima van 14 tot 19 graden. Donderdag bewolkt maar droog tot 20 graden. Vrijdag krijgen we regen en veel wolken bij dezelfde temperatuur.

De openingszin van het nummer, There's something happening here. What it is ain't exactly clear, vatte perfect de tijdsgeest van dat moment samen in een woelige periode in Amerika, geschreven door Stephen Stills. Van Buffalo Springfield was dat For What It's Worth. Nog zo'n anti-oorlogsliedje straks, maar dan uit de jaren 80. Van Culture Club, The War Song, dat is voor na Peter Maffay.

0: Culture Club.
1: Er werden verschillende versies van opgenomen in andere talen. Die stonden op de B-kantjes van die singles die in die landen werden uitgebracht. Een anti-oorlogsliedje. Het was ook nog flink nodig in de jaren 80. De War Song van Culture Club. En straks na de jaren 60... Nee. En straks na de jaren 70 met Roxy Music en Love is the Drug.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
7: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Go Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
11: Happy birthday!
12: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei, dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Het beste uit de 60s,
16: 70s
15: en 80s.

0: Of hoe een toevallige ontmoeting kan uitgroeien tot een langdurende relatie. Dat verhaal, mooi samengevat door Graham Goldman, die later 10cc ging oprichten. De Hollies bij Nostalgie Plus en Busta.
1: De Big Five.
0: De Big Five, dat zijn 5 vrijdagen met 5 genres in 5 verschillende lijsten. 1 lijst hebben we al achter de rug van afgelopen vrijdag. Dat was de Big Five Mondiaal met Michel. En nu vrijdag mag Tony aan de bak in de Big Five Soul en Disco. Leuke melodietjes waarop je kan dansen aanstaande vrijdag. En je mag meehelpen om de lijst samen te stellen via onze website nostalgie.plus. En tips geef ik je iedere dag wel mee hier in het programma. En een van die tips is een cover van Donna Summer uit 1978. Een liedje dat origineel werd opgenomen door Richard Harris met een van de meest vreemde songteksten aller tijden. Die van The Cake die buiten in de regen was blijven staan. MacArthur Park, Donna Summer.

0: de bestverkochte single in 1981 in Amerika. Helemaal meesurfend op de fitnessrage van dat moment. Van Jane Fonda, onder andere Olivia Newton-John en Physical.
1: Vergeten groeven.
0: Tijd nu voor de vergeten groeven. En daarvoor gaan we naar de ska-periode van eind jaren 70, begin jaren 80. Met een band die daar mee te maken had in die periode. 1983 stonden ze op nummer 1, The Beat. Ik draai naar aanleiding van de verjaardag vandaag van David Steele. Die viert zijn 66e verjaardag. Die kennen we onder andere van de band The Fine Young Cannibals. Van She Drives Me Crazy. Maar ik ga dan terug in zijn carrière naar The Beat. Die periode dat hij dus daar deel van uitmaakte van die band. Die in 1983 een liedje opnamen dat een cover was van Andy Williams. En het zou later toch nog eens een nieuw leven krijgen in een versie van Beyoncé, de sample van het origineel. Maar deze was ook heel erg leuk uit 1983. The Beat, Can't Get Used to Losing You.

0: Twee keer werd het een hit voor Peter Gabriel. Eén keer in de live-uitvoering in de jaren 80. En in de jaren 70 toen hij het uitbracht als eerste single. Als solo-artiest na zijn vertrek bij Genesis. Peter Gabriel en Salisbury Hill bij Nostalgie Plus. Met straks A Kind of Magic van Queen. En zometeen Esther Phillips.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
1: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Your golden years. Nostalgie.

difference. They

zo bevonden we ons in de soundtrack van de film Highlander uit 1986 met onder andere Sean Connery in de hoofdrol. En een deel van die soundtrack werd verzorgd door Queen. Onder andere met dit liedje en de videoclip die erbij hoorde met flink wat beelden uit die film A Kind of Magic bij Nostalgie Plus. En dit zijn de Doobie Brothers nog een keertje uit de jaren 70 met Long Train Running.

0: persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be. Leontis. Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
3: Ik gun je zeker een eigen zaak.
4: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
7: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
7: Ja, en?
8: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
7: Ah ja.
8: Kijk, je wordt net weggesleept.
7: Oh nee.
9: Amai.
10: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl.
11: Ja?
12: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
11: Oh.
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
11: oh,
13: op conference peren en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, ben een held.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
16: Maak nu een afspraak op carglass.be.
17: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu! Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
19: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
20: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
19: Echt?
20: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
19: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
20: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
19: Maar ja, dan moet jij toch...
20: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
19: En die steken dat helemaal in één. Waar is dat?
21: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
22: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
23: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
22: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
24: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
25: Ja, maar kom niet, hè.
24: Oeh, hij komt niet.
25: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
26: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
27: Goedemiddag. Straks een Franstalige classic van Sacha Distel. Ma Femme komt eraan na de debuutsingle van Toto.
28: Your golden years.
27: Hold the line dus. Nationaal nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
29: Goedemiddag. De vakbonden ABVV en ACV trekken op 9 oktober de straat op in Brussel als waarschuwing aan de federale regering. Die moet de komende weken miljarden euro's vinden om het begrotingstekort weg te werken. Maar de vakbonden eisen dat vooral de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het ABVV dreigt ook met een algemene staking in de week van 23 november als de regering raakt aan de index, de BTW verhoogt of de arbeidstijd versoepelt. Het ACV spreekt zich voorlopig nog niet uit over die stakingsplannen. Diepvriesfrietenfabrikant Clarabout Potatoes wil zijn oudste fabriek in Moeskroen sluiten. En daardoor dreigen 392 werknemers hun baan te verliezen. Het bedrijf maakt veel meer frieten dan het kan verkopen. En de verouderde productiesite kost te veel geld om het open te houden. Clarabout praat nu eerst met de vakbonden om te kijken of er nog oplossingen zijn. Blijft het plan overeind, dan sluit de fabriek stap voor stap de deuren. De gemeente Kokzijde wil jonge gezinnen en alleenstaanden aantrekken met een premie van €12.000 bij de aankoop van een eerste woning. Wie jonger is dan 40 jaar en geen ander vastgoed bezit, kan aanspraak maken op het bedrag, op voorwaarde dat de koper er minstens 10 jaar onafgebroken blijft wonen. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar. De gemeenteraad keurde het plan unaniem goed. Kokzijde verwacht jaarlijks zo'n 20 premies uit te keren. Het is bewolkt en er trekt op dit moment een regenzone over het land. Maxima van 19 tot 25 graden. Morgen afwisselend bewolkt met buien. Het wordt ook frisser met maxima van 14 tot 19 graden. Donderdag bewolkt maar droog tot 20 graden. En vrijdag krijgen we regen en veel wolken bij dezelfde temperatuur.

De man die een goede Franse ballad wist te combineren met jazz-invloeden, omdat hij ook een uitstekende jazzgitarist was, Sacha Distel met Ma Femme en Nostalgie Plus. Straks een No-Town Classic over nostalgie, verlangen en liefde, die helaas verleden tijd is. Door Stevie Wonder gebracht, dat is voor na ABBA. En Voulez-vous?

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weren.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, gewoon, hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusselse invasie.
10: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh. Niklas, daar, joh.
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Want toch echt proberen een douche te pauwen hier te was.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en 80s.

Ze kwamen uit Australië en aan de sound kon je horen dat ze wel beïnvloed werden door Amerikaanse bands als Crosby, Stills, Nash & Young en Eagles. Dat was de Little River Band en It's a Long Way There. Big Five. Net aanstaande vrijdag de Big Five Soul en Disco. Want de Big Five, dat is deze hele maand september. 5 vrijdagen met 5 genres in 5 verschillende lijsten. En dus Tony, aanstaande vrijdag met de Big Five Soul en Disco. Vanaf 10 uur kan je dat horen, maar je mag meehelpen om die lijst samen te stellen. En dat kan door je top 3'tje achter te laten op onze website nostalgie.plus. Alles kan, alles mag, als het maar disco en soul is en dansbaar dus. En dat is bij deze in het begin niet zo heel erg het geval, maar dan barst het los. Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before.

0: Video Killed the Radio Star, dat waren de Buggles.
1: Vergeten groeven.
0: Hier bij Nostalgie Plus op deze dinsdag, de 8e september vandaag. Op deze dag in 1932 werd Patsy Cline geboren. Ze zou vandaag dus 94 jaar geworden zijn. Ze was een echte country-legende en haar carrière kwam veel te vroeg tot een einde door een vliegtuigongeluk. Ik heb ooit een film gezien over haar levensverhaal. Die film heette zoals het plaatje dat ik nu ga draaien. En eigenlijk veel meer mocht gedraaid worden op de Vlaamse radio. Crazy, hier is Patsy Cline.

de live versie van een nummer dat wereldberoemd werd in de rockopera en musical Hair Ain't Got No, I Got Life van Nina Simone. Zij maakte het nummer echt legendarisch. Straks, Man at Work. Daarmee trekken we opnieuw naar Australië, naar de Little River Band van daar straks. Met Down Under. Nu eerst deze opgewekte van Joe Dolan.

0: je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
1: En Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja!
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
9: Ja! Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
11: Renault.
12: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
15: Krevel, leef beter.
16: DSM.
17: Het is Back to Cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
18: DSM Keukens.
17: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
9: Wat? 3?
5: Yep. Info op telenet.be.
19: Nostalgie Plus.

lekker veel ironie met hoe de wereld naar Australië keek in 1982. Mooi samengevat door de schrijvers Colin Hay en Ron Strikert van Man at Work en Down Under bij Nostalgie Plus. En straks een legendarische track, een echte superclassic van de Beach Boys, dat is voor na Casey en de Sunshine Band.

Snoop, John B. van The Beach Boy, een super classic hier bij Nostalgie Plus. Met het beste uit de 60s, 70s en 80s. Met straks nog Hot Chocolate en It Started With A Kiss. En dit is natuurlijk iconisch in de versie van Edith Piaf, die het origineel zong. En ook even iconisch de versie uit 1978. Wat het debuut betekende voor Grace Jones van La Vie en Rose.

0: ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Een goedemiddag, het is een grijze namiddag, maar dat vergeet je vlug met de muziek die ik voor je bij heb. Chuck Coltrane is de eerste. Your golden years. Go like Elijah. Nostalgie plus. Het is 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
9: Goedemiddag. De vakbonden APVV en ACV kondigen een nieuwe betoging aan op 9 oktober in Brussel. En dat als waarschuwing aan de federale regering. Die moet de komende weken miljarden euro's vinden om het begrotingstekort weg te werken. Maar de vakbonden eisen dat vooral de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het APVV dreigt ook met een algemene staking in de week van 23 november als de regering raakt aan de index, de BTW verhoogt of de arbeidstijd versoepelt. Het ACV spreekt zich voorlopig nog niet uit over die stakingsplannen. De gemeente Kokzijde wil jonge gezinnen en alleenstaanden aantrekken met een premie van 12.000 euro bij de aankoop van een eerste woning. Wie jonger is dan 40 jaar en geen ander vastgoed bezit, kan aanspraak maken op het bedrag op voorwaarde dat de koper er minstens 10 jaar onafgebroken blijft wonen. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar. De gemeenteraad keurde het plan unaniem goed. Kokzijde verwacht jaarlijks zo'n 20 premies uit te keren. Spoorwegmaatschappij NMBS heeft afgelopen zomer 15 miljoen occasionele reizigers vervoerd. Dat is ruim 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om passagiers met een los ticket en dus zonder abonnement. Vooral de voordeelkaart Trein Plus bleek populair. Zo'n 40% van die ritten werd ermee gemaakt. De populairste trekpleisters bleven de Belgische kust met 1,7 miljoen reizigers en de muziekfestivals waarvoor de NMBS extra dag- en nachttreinen inzet. Het is bewolkt en er trekt op dit moment ook een regenzone over het land. Maxima van 19 tot 25 graden. Morgen afwisselend bewolkt met buien. Het wordt ook frisser met maxima van 14 tot 19 graden. Donderdag bewolkt maar droog tot 20 graden. En vrijdag krijgen we regen en veel wolken bij dezelfde temperatuur.
8: Dankjewel Simon. De files met een kwartier vertraging of meer, dit zijn ze op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 20 minuten van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitenring, een kwartier van Machelen tot Wemmel op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne. En nog eens een kwartier van Berghem tot de Kennedy-tunnel. En op de A201 Brussel-Zaventem verlies je ook een kwartier tussen de NAVO Tunnel en Diegem.
10: Good Vibrations
11: met Sebastian de Krop.

Het was een van zijn laatste grote successen. When the going gets tough, the tough get going. Billy Ocean. En goedemiddag, het is 11:11. Lieve stuurt dat het goed aan het regenen is bij hem in Aalter. Ja, het weer is even anders dan de voorbije dagen. Geen zon, geen 25 graden, maar wel wolken, regen en amper 20 graden. Het is een echte herfstdag. Nou, wil ik eigenlijk wel houden van de herfst. Zeker die eerste weken, als de blaadjes aan de bomen beginnen verkleuren. Al die schakeringen van groen, geel, bruin. Mooi is dat, maar niet vandaag. Blijf dus gewoon gezellig binnen met Nostalgie Plus en een nieuwe Good Vibrations. Vandaag in de show Laura van ten Staankoop. Ze praat ons bij over een aantal nieuwe maatregelen van minister Beenders om onze energiefactuur transparanter te maken. De liefhebbers van ons Koningshuis die hebben iets om naar uit te kijken, want er wordt gewerkt aan een nieuwe tv-reeks. Daar vertel ik je alles over. En ik mag filmtickets uitdelen met de quiz De Openingszin. Als jij straks wil meespelen, oefen alvast een beetje op je kennis van de soul en disco classics, want het wordt een opgave uit dat genre met de Big Five Soul en Disco van nu vrijdag. Voilà, we zijn vertrokken in het gezelschap van Simon & Garfunkel. Straks een grootste classic. Eerst Gilbert O'Sullivan, Matrimony.

0: Simon & Garfunkel met The Sounds of Silence. En zouden er in de 80's in België een aantal meisjes met de naam Lio geboren zijn? Wel, het zou mij alvast niet verbazen, want ja, de zangeres Lio, die mocht gezien worden en ze had begin 80's een grote belpophit met Amoureux Solitaire. Dat nummer krijg je straks. En ook muziek van The Three Degrees.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu! Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39

3 Degrees. When will I see you again? Het is dinsdagmiddag, bijna 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat ons onderwijs een jongensprobleem heeft. Uit de zogenaamde PISA-resultaten blijkt dat het onderwijsniveau van onze middelbare leerlingen vorig schooljaar opnieuw daalde. 1 op 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. En voor Nederlands is dat zelfs 1 op 3. En het valt op dat vooral jongens het de laatste jaren moeilijker en moeilijker hebben. Verder onthoud ik de stunt toch wel van de Belg Alexander Bloks op het Grand Slam tennistoernooi US Open, want hij staat in de kwartfinale en is daarmee de eerste Belgische tennisser die daarin slaagt. Hij won tegen een Argentijn in 4 sets. De match duurde ruim 3 uur. En Bloks die vroeg zelfs een medische time-out om zich te laten verzorgen aan de rechterzij en zijn ribben, maar hij haalde het uiteindelijk toch. En er wordt gewerkt aan een prestigieuze dramareeks over koning Boudewijn, King of Hearts. Zo zou de titel worden van de serie. En ja, het vertelt het verhaal van een introverte en onzekere prins die tot koning wordt bekroond voordat hij er klaar voor is. De reeks draait volledig rond prins Boudewijn, die in begin 50's, hè, in het jaar 1951, op amper 20-jarige leeftijd al zijn vader moest opvolgen nadat koning Leopold III afstand deed van de troon na de koningskwestie. Een hele, toch een belangrijk blad in de geschiedenis van ons land. En daar wordt nu een internationale reeks over gemaakt. VRT werkt er trouwens aan mee en is zelf ook heel enthousiast over de plannen. Wat het wordt, hoe het concreet verder gaat, dat is allemaal nog een beetje zoeken. Zeker ook de releasedatum, dat is allemaal nog te vroeg. Maar er wordt dus gewerkt aan een prestigieuze dramareeks over koning Boudewijn.

Down en Tony Orlando, Tie a Yellow Ribbon. Zometeen gaan we potten bakken of er toch alvast aan denken met muziek uit de film Ghost. En de iconische scène waarin Patrick Swayze en Demi Moore de vingers sensueel door de klei laten glijden op muziek van The Righteous Brothers. Unchained Melody, zo. Eerst ergens waar het wat minder vlot glijdt en als onderweg de files met 15 minuten vertraging of meer. Het zijn er wel wat. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne. En nog eens 20 minuten van Antwerpen-Oost tot aan de Kennedy-tunnel. Op de R4 ring rond Gent richting Zelzaten schuif je een kwartier aan tussen Desteldonk en Zelzaten-Oost. Brusselse Buitenring een kwartier van Villevoorde tot Jetten. En op de A201 Brussel-Zaventem ook een kwartier tussen de NAVO-tunnel en Diegem.

0: Deze zal vrijdag ook wel in de Big Five Soul & Disco staan. Dat kan niet anders. Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire met The Emotions.
1: De openingszin.
0: En straks mag je je luchtgitaar nog eens uit de kast halen, want we gaan rocken met Suzy Quattro. En ik heb Chris Ria ook I Don't Know What It Is, But I Love It. Het is grijs weer en regen. De periode van de lange avonden op je terras die liggen stilaan achter ons. Maar geen erg, er zijn genoeg mogelijkheden om je avond leuk door te brengen. Met Nostalgie Plus bijvoorbeeld. Of lekker warm en droog in de cinemazaal. Dat is ook altijd leuk. Als jij nog eens naar de bioscoop wil, dan moet je meespelen met deze quiz, de openingszin. Want ik mag opnieuw 4 filmtickets weggeven aan een luisteraar die de eerste zin van een bekende classic herkent. En ook vandaag doen we dat met een soul of disco plaat. Naar aanleiding natuurlijk van de Big Five Soul & Disco nu vrijdag. En de opgave vandaag is deze. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Goed, de vraag aan jou. Welke classic begint dus met deze openingszin? Het is een heel bekend nummer uit Sixties nog net, ja, Sixties. Dus als je het kent, gewoon de titel en de naam van de artiest sturen. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Welk soul of disco nummer begint met deze openingszin? Stuur het nu door, dat kan je doen via onze website nostalgie.plus of WhatsApp via ons nummer 0477 900 800. De titel en ook de naam van de artiest. En wie weet zijn die 4 filmtickets dan wel voor jou.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor 1 van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Elk medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
9: Het beste uit de 60s, 70s.

0: Suzy Quatro bij Nostalgie Plus. De openingszin. Even kijken of ik Nicole uit Merksem blij kan maken met 4 filmtickets. Nicole, een goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nicole, je bent thuis, maar je was van plan om eigenlijk bijna te vertrekken. Hè? Naar waar ga je?
1: Ja, perfect. Ik ga in de startblokken om naar de dinsdagclub te gaan. Van Don Vitalski. Dus ja, een aantal mensen zullen we misschien wel kennen. Of zeker als die hier aan de buurt zijn.
0: Ja.
1: Dus, dat is altijd wel.
0: En leg eens uit, wat doen jullie dan in de dinsdagclub?
1: Ja, de dinsdagclub. We krijgen mensen, zowel beginnende artiesten of zelfs gewoon mensen die uit plezier iets willen brengen. Dat kan poëzie zijn, dat kan zingen zijn, dat kan van alles zijn, dat kan burlesque zijn.
0: Ah.
1: Die de kansen krijgen om dat te brengen.
0: Mooi.
1: Maar vorige week dan was er een feestje, want dan bestond de club 4 jaar.
0: Okay.
1: En dan zijn er ook een aantal bekende namen geweest. Zelfs Helmut Lotti was er, dus dat zie je wel genoeg. Hè?
0: Dat zou wel zijn, zeker. Fijn, dat klinkt inderdaad wekelijks als een leuke dinsdagavond. Cultuur opsnuiven, dus dan ga ik ervan uit dat je wellicht ook al wat kent van muziek. En dat je onze opgave herkend hebt van de openingszin. Vandaag was dat deze. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Van welk nummer is dat de eerste zin, denk jij, Nicole?
1: You make me feel like a natural woman van Aretha Franklin.
0: Ja, dat heb jij goed gedacht, proficiat. Ik heb 4 filmtickets voor jou. Goed gedaan.
1: Ja, thank you.
0: Hou je van de muziek van Aretha Franklin?
1: Ik hou van haar muziek. Allee, ik ben sowieso verslaafd aan muziek, dat zou zeggen. Maar Aretha Franklin, ja, die heeft ook in de muziekgeschiedenis wel het een en het ander betekend. Hè?
0: Zeker wel, zeker wel. Een grote madame, dat mogen we zeker wel zeggen. A Natural Woman is een van de nummers die misschien wel onze Big 5 Soul en Disco zal halen nu vrijdag. En het heeft jou sowieso 4 filmtickets opgeleverd. Nicole, dankjewel. En veel plezier straks daar in de dinsdagclub, hè?
1: Oké, hartelijk bedankt.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Leontis.
2: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
3: BTW staat voor By the Way.
4: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
18: Ja, maar kom niet, hè.
17: Oeh, hij komt niet.
18: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
19: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
20: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
21: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
20: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
22: Het kan toeval zijn, maar vandaag wel wat muziek met het woord Rain in de titel. Niels Sedaka zo, na Elton John en ook Golden Earring.
21: Your golden years, nostalgie plus.
22: Bijna 5 uur, Simon van Elslander heeft nieuws.
23: Goedemiddag. In Vlaanderen hebben vorig jaar minder mensen een eigen zaak gestart. Blijkt uit de nieuwste startersatlas van handelsinformatiekantoor Great & Credit Safe en zelfstandige organisatie Unizo. Hoewel heel België dankzij een forse groei in Wallonië een record aantal starters telt, daalt het cijfer in Vlaanderen voor het tweede jaar op een rij. Er stoppen bovendien bijna evenveel bedrijven als erbij komen. Volgens ondernemersorganisatie Unizo hebben bedrijven amper nog financiële reserves na opeenvolgende crisissen en hoge kosten. Opvallend, in de zorgsector stijgt het aantal starters wel. Beroepen als kinesist, verpleegkundige en psycholoog staan bovenaan bij de nieuwe eenmanszaken. Spoorwegmaatschappij NMBS kende een bijzonder drukke zomer en vervoerde 15 miljoen vrije tijdsreizigers, ruim 9% meer dan vorig jaar. Zowel de kust als de vele festivals lokten massaal veel volk naar de trein, waarvoor de maatschappij extra dag- en nachttreinen inzette. Die forse groei is volgens het spoorbedrijf vooral te danken aan de voordeelkaart Trein Plus. 4 op de 10 reizigers kochten hun ticket via die formule. Sport. Tessa Wullaert maakt voor het eerst in haar carrière kans op de prestigieuze Gouden Bal. De 33-jarige aanvalster van de Red Flames behoort tot de 30 genomineerde speelsters. Wullaert bekroont daarmee een topseizoen in Italië, waar ze bij Inter topschutter werd en de meeste assist gaf. Ze bereikt met de nationale ploeg ook de mijlpaal van 100 doelpunten. Vincent Kompany is dan weer genomineerd voor de prijs van beste trainer, Thibaut Courtois voor beste doelman. De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt in Londen. Nu trekt er nog regen over het land. Vanavond wordt het droger met opklaringen bij 19 tot 25 graden. Morgen wisselen wolken en buien elkaar af en wordt het met maxima tot 19 graden een stukje frisser. Donderdag blijft het droog, rond 20 graden. Vrijdag volgt opnieuw regen.
22: Ja, en die regen die voel je ook op de weg, want het is extra druk vanavond. De files met een kwartier vertraging of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, een half uur tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Gent, ook al een half uur extra van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Op de Brusselse buitenring verlies je 25 minuten van Diegem tot Expo. E313 naar Antwerpen, 20 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E403 Brugge-Wevelgem een kwartier erbij tussen Lichtervelde en Roeselare-Rumbeke. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en de linker rijstrook is versperd. Ten slotte op de R4, de ring rond Gent richting Zelzaten, verlies je een kwartier van de Brugse Vaart tot in Wippelgem en ook van Desteldonk tot Zelzaten-Oost.
0: Vibrations
1: met Sebastian de Krop.

Een golden earring en when the lady smiles. Ik hoop dat vanavond niet alleen de ladies, maar ook de boys gaan glimlachen. Zeker zij die voetbalfan zijn. Want Club Brugge die begint straks aan een nieuw Champions League avontuur thuis tegen het Engelse Aston Villa. En laat ons hopen dat ze een goede start kennen van de campagne. Het begint al vroeg, dus als ik op tijd thuis ben, dan ga ik toch proberen kijken vanavond. Maar eerst natuurlijk nog een uurtje Good Vibrations met straks Laura van Testaankoop over onze energiefactuur. Want die moet binnenkort een stuk transparanter worden. Wat er gaat veranderen, vertelt Laura je over een half uur. Ik bel ook met luisteraar Dirk naar aanleiding van de Big Five, Sol en Disco. Hij stelt je zijn favorieten voor en het zal je daarbij opvallen dat hij vooral van één van beide genres een grote fan is. Dat is voor straks. Eerst mag je je kleurrijkste kleren aantrekken en wat bloemen in je haar doen met de muziek van Scott McKenzie. En dit is al Niels Sedaka bij Nostalgie Plus.

0: Je zat heel even in San Francisco, de periode van de Flower Power met Scott McKenzie. Zometeen neem je de leukste trein die er is. En dat is er eentje waarop je niet op elkaar gepropt staat. Een trein ook zonder vertraging. En vooral een hele muzikale trein. Die van die OJ's, Love Train zo. En ook Spandau Ballet.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: B-bad.
7: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: B-bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
11: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brussel invasie.
11: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, daar, joh.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
14: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank je, ImoWeb!
16: Your Golden Years.

0: stel het me voor als een trein met veel hartjes en vooral overgelukkige mensen. De Love Train van de OJ's.
1: De Big Five, Soul en Disco.
0: Vrijdag is het al zover. 3 dagen nog maar tot de tweede lijst van deze Big Five. 5 vrijdagen na elkaar. 5 toplijsten uit 5 genres. Dat is de Big Five. Met nu vrijdag dus de Big Five, Soul en Disco. Je kan stemmen, als je dat wil, op je favorieten via de website nostalgie.plus. En zo bepaal je mee wie en wat er op nummer 1 eindigt. Dus doe dat zeker, want het zou jammer zijn dat jouw favoriet net niet haalt door... Doordat jij bijvoorbeeld niet gestemd hebt. Dus zeker doen. Nostalgie.plus, daar kan je je stem uitbrengen. En dat heeft Dirk uit Blankenbergen ook al gedaan. Dirk, een goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dirk, je hebt een top 3 en er valt mij iets in op. Je hebt voor een volledige soul top 3 gekozen. Je bent een grote liefhebber van het genre, duidelijk. Hoe ziet jouw top 3 eruit, Dirk?
2: De top 3, dat was Ray Charles, dacht ik. Change My Heart, The Temptations en Papa Was a Rolling Stone. En dan hadden we nog eens een picket met Land of Souls Dances, dacht ik.
0: Ja, klopt inderdaad. Dat zijn ze alle 3 geworden. 3 fijne nummers. En ja, vooral die Ray Charles is een belangrijke voor jou, want hij is jouw jeugdidool. Hoe ben je met zijn muziek voor het eerst in contact gekomen? Weet je dat nog?
2: God ja, als student in mijn tijd. Was ik enorm geïnteresseerd in muziek. En ik schreef de bepaalde zaken af. Vooral de bakken zo, dat de solden, ja, kent je dat? Muziek die niemand moest hebben. En daar vond ik onder andere Ray Charles tussen. En die hoesfoto's sprak mij wel aan. Die blinde zanger dan ook. En ik heb die meegenomen. En daar stond een fantastische nummer zat. Nu is het
0: Unchain My Heart. Unchain My Heart.
2: Ja, ik kon er niet op komen. Geworden. Ik ben even van geworden. Ik heb verschillende platen van hem. Maar ik ben niet de enige. Dat is niet de enige video, uiteraard. Nee. Maar weet je, het is wel een bijzonder plaatsje. Omdat ik die ook live had mogen meemaken in het jaar 6 of 97 was dat in Philadelphia.
0: Amai.
2: De 4th of July. En die trad daarop, snap ik dat de parade en dan s'avonds optreden van Charles op een gigantisch podium. Ik stond op de eerste rij, maar ik moet wel zeggen, het is niet zoals de rockfestivals nu, dat je tot bij het podium bijna kunt gaan. Nee. Er was een hele brede laan tussen het podium en het publiek dat er zijn. Maar het was toch duidelijk te zien. Ik kwam op, begeleid uiteraard. En fantastisch optreden gehad. En met een enorm spectaculair vuurwerk achteraf. Ja. En dat heb ik nooit gezien.
0: Moet heel uniek geweest zijn om dat te kunnen hebben meegemaakt. Ja, Ray Charles live. Je hebt het voor elkaar gekregen. Ik ga het spelen. Ja. Unchain My Heart. Dankjewel aan Dirk.
2: Dat is fantastisch.
1: Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus.

Zou hij zichzelf in gedachten terug op de eerste rij zien daar in Philadelphia? Luisteraar Dirk, het zou wel kunnen, hè? Met deze Unchain My Heart van Ray Charles. Zometeen Spandau Ballet. Na de files die waarin je 20 minuten verliest of meer. En de langste file staat op de E313 vanuit Antwerpen. Een uur extra tussen Massenhoven en Herentals-West, want daar is een ongeval gebeurd. Verkeer moet er over de pechstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Antwerpen, of nee, 35 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, een half uur tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een half uur extra van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid, E403 Brugge-Wevelgem, 25 minuten van Lichtervelde tot Roeselare-Izegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. E34 vanuit Antwerpen, 20 minuten ter hoogte van Zelzaten. Op de E313 naar Antwerpen, 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de Brusselse buitenring ook al 20 minuten van Diegem tot Expo.

0: Jamie heeft zijn radio extra hard gezet voor de King, voor Elvelies. Met de I Just Can't Help Believing. En straks ga ik mijn zomervakantie herbeleven. Een weekje Provence met onderweg in de auto. De hele tijd Franse chansons. Wel, ik heb er een van Gérard Lenormand. En ook de Small Faces over het park waar Steve Marriott opgegroeid is. Alhoewel ze het wel een andere naam gaven in hun muziek. Ichiko Park.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul & Disco.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
1: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
9: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
8: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
9: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
8: Aha, oké. Okay.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Zie het!
12: Grazer!
11: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Ichiko Park, dit waren de Small Faces, de liefde. Ja, die gaat niet altijd zoals je het zelf voorziet. Pat Benatar zingt er straks over. En zoals beloofd ook Gérard Lenormand, voici les clés. Iedere dinsdag praat ik je bij over consumentenzaken met Laura Klaes van Test Aankoop. Laura, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Seb.
0: Hey Laura, vandaag gaan we het over onze energie en de energiefactuur hebben. Want minister van Consumentenbescherming Rob Beenders die maakte vanochtend een aantal maatregelen bekend die een einde moeten maken aan frustraties bij energiecontracten. Laura, wat gaat er veranderen?
1: Ja, hij heeft 3 maatregelen aangekondigd die een aantal specifieke problemen, frustraties is misschien een goed woord, moeten oplossen. Want het gebeurde bijvoorbeeld wel eens dat als je contract afliep omdat je ging verhuizen of een nieuwe leverancier nam, dat die eindfactuur pas jaren later volgde. Ja, dat is natuurlijk kei vervelend, want je denkt alles is mooi afgerond, ik ben ondertussen al lang verhuisd. Dus dat gaat niet meer mogen. Leveranciers die krijgen vanaf midden volgend jaar nog 1 jaar om die eindfactuur op te stellen.
0: Ja, 1 jaar, dat is nog altijd heel lang, vind ik hoor.
1: Ja, de regel is eigenlijk ook wel dat het binnen de 6 weken moet. Mm-hmm. En als die factuur dan tussen de 6 weken en 1 jaar komt, na dan de laatste meteropname, dan krijg je ook al een compensatie. En ja, na 1 jaar zal de leverancier je dan binnenkort niks meer mogen sturen.
0: Oké, goed. Dus de eindfactuur mag dus maximum 1 jaar na einde contract volgen. Welke maatregel komt er nog?
1: Er is nog een maatregel die gaat over mystery switches. En dat is wanneer je plots, zonder dat je het zelf weet en zelf hebt gevraagd ook, bij een andere leverancier zit. Ja. Meestal is dat door administratieve, menselijke fouten. En dat gebeurt dus gelukkig ook niet vaak. Vorig jaar was dat een kleine 400 keer. Maar natuurlijk super vervelend voor die mensen.
0: Zeker wel.
1: En de regel zegt nu dat zo'n mystery switch binnen de 3 maanden moet opgelost zijn. Dus uitgeklaard tussen de oude en de per ongeluk nieuwe leverancier. Anders mag geen enkele van die leveranciers nog een factuur sturen voor die periode. Ja. Dus niet de nieuwe leverancier waar je onterecht bij zit, maar dus ook niet de oude waar jij gewoon je contract had lopen en waar je ook niet weg wilde.
0: Oké, dat is al 2. En welk probleem wordt er nog opgelost, Laura?
1: Ja, die laatste maatregel dan, die moet problemen oplossen die wel eens een keer bij een verhuis gebeuren. Normaal voer je dan zo'n energieovername document met de oude en nieuwe eigenaar, maar dat lukt niet altijd. En dus moeten binnenkort ook andere documenten aanvaard worden die aantonen tot wanneer of vanaf wanneer iemand woonde op een bepaald adres. En nu gebeurt het nog wel eens een keer, jammer genoeg, dat je als nieuwe eigenaar betaalt voor verbruik van de vorige of als of voor de volgende eigenaar al. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja,
0: en vandaar dus de maatregelen. En dat is uiteraard goed nieuws hè, als consument. Mm-hmm. Trouwens, nu we toch over energie bezig zijn, hoe zit het met de energieprijzen, Laura? Die zijn alweer aan het stijgen. Dus komt de vraag, is het al het moment om te veranderen van contract? Wat raad jij ons aan, Laura?
1: De prijzen zijn weer enorm aan het stijgen eigenlijk. En als je nu zit bij een vast contract, dan zou ik niet veranderen voordat je contract afloopt. Want de prijzen van vaste contracten die je nu in september zou afsluiten, die liggen op het hoogste niveau van dit jaar. Ja. Als je contract dan wel afloopt of je hebt een variabel contract en je twijfelt om te veranderen, dan zou ik vooral gewoon heel goed vergelijken. Want als je nu een vast contract afsluit, dan betekent dat je dus die hoge prijzen vastlegt voor een volledig jaar. Ja. Maar goed, als de prijzen deze winter dan heel veel zouden stijgen en ook nog eens lang zo hoog zouden staan, dan kan het zijn dat je achteraf gezien toch beter af was met die vaste prijzen. Maar wat je ook kiest, er zijn dure vaste en variabele contracten en er zijn goedkope vaste en variabele contracten. Ja, en het belangrijkste is gewoon dat je zo'n goedkoop contract kiest, uiteraard.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad het beste idee. En daarvoor moet je vergelijken, hè? Maar gelukkig zijn er heel wat goede tools voor, onder andere op de website van Test Aankoop, dacht ik. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Je kan bij ons ook vergelijken en meteen dan switchen zelfs.
0: Fijn. Laura, bedankt en tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Pat Benatar, Love is a Battlefield, is 5 voor 6 geworden. Andy begint zo aan een nieuwe jouw verhaal. En vandaag kijkt ze naar vakantie en naar reizen. De zomermaanden liggen achter ons, de grote gezinsvakanties zijn voorbij. Maar heel wat 50-plussers die trekken nu juist wel op vakantie, buiten de grote drukte. Sommigen in groep, anderen dan weer helemaal alleen. Is het iets voor jou alleen op reis gaan? Je mag reageren via onze website. Dit is Gérard Lenormand nog.
1: Voici les clés

0: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles komt goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
13: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
12: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
14: Tussen mijn classics, eentje waarvan ik alvast op los ging in mijn jongere jaren. En zo zeker meer dan één het volgende uur.
15: Your golden years.
14: En jouw verhaal.
15: Nostalgie Plus.
14: En voor het nieuws is er Simon.
16: Goedenavond. Twee mannen zitten in de cel op verdenking van grootschalige emotiefraude. De bende troggelde bij minstens 8 slachtoffers in totaal meer dan 1 miljoen euro af. Het onderzoek startte na een klacht van een 72-jarige vrouw uit Oostende, die via een vals online profiel werd overtuigd om tienduizenden euro's over te maken en zelf cashgeld per post op te sturen. De speuters konden uiteindelijk twee verdachten oppakken in Mol en het Nederlandse Tilburg. Politie en parquet waarschuwen nogmaals om nooit zomaar geld over te maken aan mensen die je enkel online kent. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zou anderhalve week voor de terreuraanval van 7 oktober gewaarschuwd zijn dat Hamas een grote operatie voorbereidde. Dat onthullen twee Israëlische journalisten in een nieuw boek. De president van de Verenigde Arabische Emiraten zou Netanyahu in een telefoongesprek hebben aangespoord om zich voor te bereiden. Maar de premier speelde die info naar verluid nooit door aan zijn inlichtingendiensten of legertop. Het kabinet van Netanyahu ontkent de beschuldigingen met klem en noemt de onthulling een absolute leugen. Wielrennen. In de Ronde van Spanje heeft de 21-jarige Brit Matthew Brennan de vierde ritzege binnengehaald. Na een etappe van ruim 180 kilometer was de renner van Visma Leasebike de snelste in een massasprint, na perfect voorbereidend werk van ploegmaat Wout van Aert. Onze landgenoten Vito Braat en Jordi Meus sprinten naar een knappe derde en vierde plaats. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Nu trekt er nog regen over het land. Vanavond wordt het droger met opklaringen bij 19 tot 25 graden. Morgen wisselen wolken en buien elkaar af en wordt het met maxima tot 19 graden een stuk frisser. Donderdag blijft het droog rond 20 graden. Vrijdag volgt opnieuw regen.
14: En de regen brengt de eerste files aanschuiven op de E313 Antwerpen-Lummen. 91 minuten tussen Ranst en Herentals-West. Op de Brusselse Buitering 30 minuten van Vilvoorde-Koningsloo tot Jette. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen 27 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 27 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dan door een ongeval aanschuiven op de E34 Antwerpen-Knokke 26 minuten van de JF Kennedy-laan tot Nieuwburg. Op de E17 Sint-Niklaas-Kortrijk ook een ongeval en daardoor verlies je 25 minuten van Destelbergen tot de Pinte. Een defect voertuig op de Antwerpse ring richting Gent. Daardoor verlies je 25 minuten van Antwerpen-Noord tot aan de Legrellenlaan. Op de E403 Wevelgem-Brugge 21 minuten file rijden van Moorselen tot Lichtervelde. Op de A201 Brussels hoofdstedelijk gewest Zaventem zijn dat 18 minuten van de Naveltunnel tot Diegem Industrie. Op de E40 Jabbeke-Brugge verlies je 18 minuten van Zandvoorde tot Jabbeke en ook 18 minuten tijdverlies op de N16 Willebroek-Mechelen van de Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord. Welkom.
11: Verhaal.

Het kan zomaar gebeuren wanneer je het minst verwacht. Love Hit Me en J. Vincent Edwards. Marina luistert van op de camping in Nieuwpoort. Goedenavond, Marina. De grote vakantiedrukte is daar voorbij, vertelde ze me. En toch, heel wat mensen vertrekken nu pas met vakantie, nu het wat rustiger is. En sommigen doen dat het liefst helemaal in hun eentje. Ben jij ooit alleen op reis vertrokken en hoe was dat dan? Wat vind je zo leuk aan alleen reizen of wat vind je juist helemaal verschrikkelijk? En waar zou jij, mocht je een ticket krijgen van mij, morgen spontaan in je eentje naartoe durven trekken? Nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. Daar kun jij terecht met jouw alleen reisverhaal. En ook hier, wie weet, bij mij op de radio zo dadelijk.

Queen and Somebody to Love. Wij doen het zonder vanavond in je eentje op reis. Katrien deed het voor het eerst 3 jaar geleden richting Rome. Mijn vriendinnen verklaarden me zot, schrijft ze, vooral omdat ik alles graag een ander laat beslissen. Maar ik vond het heerlijk. Uren en dagen zonder rekening te moeten houden met de klok, de honger of de voorkeuren van een ander. Sommige plekken bezocht ik 2 keer gewoon omdat het kon. Dankjewel, Katrien, voor jouw alleen reisverhaal. En dat van jou, dat kan hier terecht via nostalgie.plus.

0: fotootje van Dirk in mijn mailbox van onder een staalblauwe lucht. Groeten van op camping Miraflores in de streek rond Rapallo. Volgens mij geen alleenreisje aan de foto te zien. Dankjewel Dirk. En zit jouw vakantie erop, net als die van mij trouwens. Ik neem je toch mee de lucht in met de Steve Miller Band zo dadelijk. Na een waarheid en een classic als een koe. Of nee, een waarheid als een koe en een kei van een classic van de Beatles.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7.000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

0: Ze gaan wel eens meer de lucht in. Jet Airliner is nog zo'n classic van de Steve Miller Band. Niet meteen een kandidaat voor onze Big Five van vrijdag. Want dan gaan we vol voor soul en disco. En hoe dat moet klinken, dat kies jij. Pak je tablet of je gsm erbij en surf naar nostalgie.plus. Klik door waar je Big Five ziet staan en kies jouw drie favorieten uit onze lijst. Of doe zelf een voorstel voor onze top 100 van nu vrijdag. En ja, Marina heeft al gekozen. Een hele goede avond, Marina.
1: Goeie avond, Anne.
0: Nog steeds overtuigd van jouw drie nummers?
1: Ja, zeker en vast. Ja.
0: Hoe was het om te kiezen?
1: Het was moeilijk, want ja. Die lijst, al ja, voor mij is dat dan ook. Ik hou van muziek, dus het was heel moeilijk om te kiezen.
0: Ja.
1: Maar dan heb ik Donna Summer genomen.
0: Ja.
1: Omdat dat voor mij in mijn jeugd was mijn favoriet. En nu nog.
0: Ja, Hot Stuff van Donna Summer staat erin, hè?
1: Ja, ja, ja. En dan Don't Push It, Don't Force It.
0: Ja.
1: Dat was, als ik mijn man leerde kennen, is dan een keer afgeraakt. En ik heb dat zo gelaten.
0: Wat ben je afgeraakt?
1: Allee, dus dat is de relatie is... Allee,
0: ah, oké.
1: Okay.
0: Ja, ja, ah ja, oké. Okay. Ja. Dus je hebt hem leren kennen dan, op Don't Push It, Don't Force It van Leon Haywood?
1: Nee, dat was mijn troostlieken.
0: Dus dat was je... Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Niet forceren.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: En dan het derde nummer.
0: Ja.
1: Was, wacht, dan kan ik even denken. I Will Survive. Ja.
0: Ik zie hier Hotshot van Karen Young staan.
1: Ah, dat is Hotshot. Ah, ja.
0: Maar I Will Survive kan er ook nog in, hè?
1: Ja.
0: Dan kan je er zelfs nog in stemmen.
1: Ja.
0: Zeg maar, ik ben wel. Hoe was het dan met je man afgelopen? Want het is ondertussen wel je man.
1: Ja, we zijn al 43 jaar.
0: Ah, voilà. En dus het nummer van Leon Haywood heeft daar wel een belangrijke rol in gespeeld dan.
1: Ja, ja, ja.
0: Heeft jou getroost?
1: Ja, dat heeft mij getroost.
0: En dan is je man teruggekomen? Of hoe ging het?
1: Ja, hij is teruggekomen, ja.
0: Enfin, dan heeft Leon Haywood prachtig werk verricht, hè?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Enfin, ik weet niet of het aan Leon Haywood ligt. Het zal waarschijnlijk hopelijk vooral aan je man liggen.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja. Zeg, en ging je dan ook vaak uit dansen, Marina, op die nummers?
1: Ja, ja, vroeger wel, ja.
0: In de discotheek? Ja, in de dansings. Ja, ja, dan, ja, ja,
1: ja. Ja.
0: Oké. Okay. Zeg, ik wens je heel veel dansplezier, zeker nu vrijdag.
1: Ja,
0: ga je luisteren?
1: Ja, ik ga zeker luisteren. Ja,
0: van 10 uur 's morgens?
1: Elke dag. Ja.
0: Oh, fantastisch. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En als je wil, komt die 's avonds nog eens voorbij, hè? Onze Big Five Soul en Disco.
1: Okay.
0: En dan helemaal muzikaal.
1: Oké, dank u wel.
0: Marina, voor jou, Hot Stuff van Donna Summer.
1: Dank u wel.
0: Geniet ervan.
1: Dag.
0: En bedankt om even aan de telefoon te komen, hè.
1: Ja, dank u wel, hè.
0: Groetjes.
1: Dag.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus.

0: voor Marina en disco als troostmuziek, maar dat hoor ik nu eens graag. Ze, waarom liggen janken bij een huilcassette als het af is met je lief? Dancing in the Streets, Bowie en Jagger zometeen.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Oh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een haal.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
14: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
18: Amai, dat valt mee.
17: Waarom?
18: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
17: Ja, en?
18: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
17: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
18: Zijn dat kleine vrienden?
17: Nee.
18: Videocall dan, hè.
19: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Zoals Bowie en Jagger hier samen zijn, is ook Mark liever met twee wanneer hij reist. Ik ben één keer alleen op reis geweest, schrijft hij. Prachtige wegen, mooi weer, alles perfect. Maar ik miste het verschrikkelijk om al dat moois met iemand te kunnen delen. Hopelijk wil mijn vrouwtje Els nog lange jaren mee. Of nog veel jaren mee, weet ik niet precies. In ieder geval, voor deze blijven we even binnen de eigen landsgrenzen. Vaya con Dios.

Ja, soms reis je noodgedwongen alleen, zoals bij Greet. Hoi Ann, na mijn scheiding ben ik alleen naar Kreta getrokken. Niet omdat ik zo moedig was, maar omdat mijn vakantie al geboekt was. De eerste avond vond ik verschrikkelijk. Iedereen zat met 2 of 4 aan tafel en ik daar helemaal alleen. Maar 3 dagen later genoot ik ervan. Een boekje mee, een glaasje wijn en niemand die mee op de klok keek wanneer ik nog niet naar bed wilde.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
7: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
6: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
12: Ja, maar kom niet, hè.
10: Oeh, jij komt niet.
12: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: Oeh, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
17: Jouw alleen reisverhaal vanavond. Ik mag zo dadelijk uitpakken met een zwoele zomernacht en 2 voor de prijs van 1. Welkom.
18: Your golden.
17: En voor nieuws zitten we goed bij Simon. Ja, geen nieuws zie ik dan. Meteen over naar verkeer. Aanschuiven op de E313 Antwerpen-Lummen. Daar verlies je 37 minuten van Wommelgem tot Herentals-West. Op de Brusselse binnenring 26 minuten van Beersel tot aan de bocht van Vorst. En op de E40 Gent-Brussel een ongeval. Daar verlies je 19 minuten van Wetteren tot Erpenmeren.
16: Verhaal met

Summer Nights. Niet zo lang geleden ging ik zelf een zomer alleen op reis, omdat ik een moment alleen wilde. Op dag 2 ontmoette ik daar een fijn koppel uit Nederland en de rest van de vakantie zijn we gewoon samen opgetrokken. Dus zover mijn alleen reisverhaal. Maar ik wil vooral van jou horen. Trok of trek jij er wel eens alleen op uit? Nu nog bijvoorbeeld, nu de grote vakantiedrukte voorbij is. En hoe was dat voor jou? Voor- en nadelen, of zou je er nooit aan beginnen gewoon zo'n reis in je eentje? En waarom niet? Hier ben je welkom met jouw alleen reisbelevingen en verhalen tot 8 uur. Nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Interrail, op stap met rugzak, zelf je route bepalen. Ging jij wel eens alleen op reis? Ik wil heel graag horen hoe dat dan was. En als je nu nog met vakantie vertrekt, met de wagen, mag je meteen slippers aan het stuur. Eerlijk gezegd, ik weet het niet zo goed. Dus morgen maar eens afstemmen op Good Vibrations tussen 4 en 7. Stef Willems van Vias, die weet.

0: ook een beetje liefde, verdriet daarbuiten. Allemaal grijs daar. En ik merk, als ik dat zie, dat ik voorzichtig uitkijk naar dagen onder dekentjes. Bij de haard, het liefst in goed gezelschap. En ah ja, doe er dan ook maar iets bij als We're Alone van Rita Coolidge. Zometeen na een ferme Etta.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: All Alone, maar niet solo, zoals bij Ingrid uit Gent. Mijn eerste soloreis kwam onverwacht, laat ze weten. Toen mijn vriendin 2 dagen voor afreis haar enkel brak. Even getwijfeld, maar toch vertrokken. Alleen richting Barcelona. Daar op dag 3 2 Françaises ontmoet. En 20 jaar later zien we elkaar nog jaarlijks met ook mijn vriendin van toen erbij. Your golden
1: years. Nostalgie Plus.

0: Listen to the music gaan we doen, hè. Vijf vrijdagen, vijf hitlijsten, vijf genres. The Big Five, soul en disco dan. Zometeen eentje van Sharon Brown om je op te warmen. Een classic waarmee ze in de 80's als een speer doorstoten naar de top. En wel straf, hè. Toen ze er later een award voor mocht ophalen, las ik, bleek ze zo krap bij kast te zitten dat ze van de luchthaven naar de ceremonie moest liften. Als alleenreisverhaal kan dit tellen en als suggestie voor nu vrijdag natuurlijk ook, hè.
1: Vijf vrijdagen.
2: Vijf toplijsten.
1: Vijf genres. Dat is de Big Five.

0: Diversiteit van het hart met een paar ferme discoballen erbij. I specialize in love en Sharon Brown. Als dit je deugd doet, stem hem gerust in onze soul en discolijst voor vrijdag via nostalgie.plus. En we blijven nog even plakken op de dansvloer met Barry Blue zometeen en Tina die komt er ook aan.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Seb, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
7: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.

foto van een mooie regenboog van Sofia tussen de mailtjes. En complimenten van Anneke voor die heerlijke classics op dinsdag. En een heel persoonlijk reisverhaal. Na het overlijden van mijn man duurde het jaren voor ik opnieuw durfde te reizen, schrijft ze. Vorig jaar ben ik dan toch alleen met de trein naar Parijs gegaan, waar wij vaak samen waren. Ik ben meteen naar ons oude cafeetje getrokken. Heel dubbel gevoel. Triest, maar ook mooi. Op de terugweg speelde You've Got a Friend van Carole King in mijn hoofd. En plots bedacht ik dat alleen reizen niet eenzaam hoeft te zijn. Dank je, Anneke.

Morgen, 9 september, is het precies 70 jaar geleden dat een piepjonge Elvis Presley zijn legendarische optreden maakte in de Ed Sullivan Show. Met meer dan 60 miljoen Amerikanen voor de buis. Zelden werd een idool zo groot als Elvis. En morgen wil ik van jou weten, wie was jouw eerste grote idool? Welke grote naam sierde de muren van jouw slaapkamer? Voor wie stond je met plezier uren in de rij? Of van welke artiest verzamelde je alles wat je maar kon krijgen? Deel ik aan u al via onze website en dan lees of hoor ik je morgen graag. En zo opent de deur naar Your Golden Years op de tonen van Boney M. Eerst zo dadelijk nog eentje om de liefde te vieren, of eigenlijk...

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
2: Your golden years. Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
1: En Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Seb, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul & Disco.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: dus ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen. Ja, het was zelf een liedje nog op de...

0: Verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens schoor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet als

0: ik heb mijn zegje nog niet gezegd.
1: Weg voor u, ik moet nu weg. Een grijze morgen, een magere buit. Geen taxis, groente, kou en fruit. Trams, brood, een natte stoep. Duo, lotto, potto. Place de Broekaire, was is los. Ik zie eruit als een mottige doos. Terug op mijn

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
1: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul & Disco.

0: Dit is de Actua-podcast van Nieuwsblad, in samenwerking met GVA. Wat moet ik doen als ik mijn erfenis veilig wil stellen? Het zal een van de meest gestelde vragen zijn aan de notaris, maar er zijn er nog veel meer. En daar willen we het vandaag over hebben met twee notarissen in onze studio. Ik ben Nathalie Delporte, welkom bij de Insider. Veel volk in onze studio vandaag. Dag Tom Lebak, reporter bij Nieuwsblad.
1: Dag Nathalie.
0: En jij hebt volk meegebracht.
1: Ja, ik heb notarissen Helena Verwimp en Ingmar De Kegel bij mij vandaag.
0: Oké, okay, hey, dag allemaal.
2: Hallo. Goeiedag.
0: Jullie zijn hier weliswaar voor de podcast, maar eigenlijk al de hele dag hier op de redactie van Nieuwsblad. Tom, wat was de bedoeling van vandaag?
1: Vandaag zijn er eigenlijk een hele groep lezers tot bij ons gekomen, wat ook eens leuk was. Dan zien wij eens wie de krant leest en onze app checkt. Uh-huh. En die hebben ik allemaal advies kunnen inwinnen bij een notaris over de dingen waar zij mee worstelen. Ik denk dat wij allemaal vaak wel met dingen worstelen waar we beter is voor naar de notaris zouden gaan, maar daar ligt soms wel nogal een drempel, denk ik. Mm-hmm. Dus om die drempel wat weg te werken, dachten wij, we nodigen ze hier uit. En zo konden wij tegelijkertijd ook eens uitleggen wat we met onze tool van plan zijn.
0: Tool?
1: Ja, we gaan een tool lanceren. Die zal op onze website staan. We hebben die gemaakt in samenwerking met notaris.be. Mm-hmm. En dat gaat er eigenlijk over dat in de loop van je leven kan je maar beter sommige dingen al regelen. In je vriendengroep heb je altijd zo één iemand die altijd goed op de hoogte is van alles en alles goed regelt en dan de rest niet. Mm-hmm. Als je die tool zo wat invult, je vult daar je leeftijd in, leven je ouders nog, heb je broers of zussen, dat soort dingen, dan krijg je zo wel een bepaald beeld en dan ga je eigenlijk wel advies krijgen van, ja, misschien zou je toch beter al beginnen kijken voor een testament, ik zeg maar iets, of kunnen beginnen denken aan een schenking, of er zijn zo tal van dingen. En eens dat je je profiel hebt ingevuld, zul je die adviezen netjes op maat van je eigen situatie krijgen.
0: Als je vraagt waarom je naar een notaris gaat, zal je als meest voorkomende antwoord krijgen omdat ik een huis koop, ga scheiden of mijn erfenis veilig wil stellen. Maar er zijn ongetwijfeld nog veel meer redenen waarom je bij hen een afspraak wil maken. Ik kan het hen gewoon zelf vragen. Helena, Ingmar, waar kloppen de mensen meestal voor aan bij jullie? Die dingen die ik net aangaf?
2: Ja, onder andere, dat zijn de zaken die het meest voorkomen. De aankopen, dat is de grote moot natuurlijk, daar zijn we zeer voor gekend. Maar de zorgvolmachten, die zijn ook zeer populair geworden. Mensen die tegen de pensioenleeftijd aankomen, die stellen zich vragen over later en welke zaken zij allemaal nog moeten regelen of kunnen regelen. En de zorgvolmacht of eventueel schenkingen zijn daar dan ook zeer populair in.
0: En wat is een zorgvolmacht precies, Ingmar?
3: Wel, een zorgvolmacht is een volmacht, een opdracht die u eigenlijk verleent aan een naaste, hè, meestal de partner, en dan eventueel de kinderen erbij, om dan zaken voor u te kunnen regelen, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst, wanneer dat u dat zelf niet meer kan. Hè. Meestal over de financiële zaken, voor kopen, verkopen, maar ook de bancaire transacties, maar dan ook de mogelijkheid om daar fiscale en ja, ook successieplanning mee te gaan doen. Hè. Dus kunnen daar schenkingen gebeuren? Hoe zijn de bepalingen daar? Het laat u eigenlijk toe om over uw vermogen en ook over de gezondheidszaken beslissingen nu te nemen, dat u dat kan aan anderen overlaten om dat in uw naam te doen als u dat zelf niet meer kan.
0: Ja. En wat Tom daarnet al aangaf, er is altijd één persoon in een vriendengroep die mee is met al dat soort dingen, dat allemaal ook geregeld heeft. Is dat iets wat jullie ook opvalt, dat er eigenlijk te weinig mensen naar jullie toekomen?
2: Wij zien natuurlijk niet de hele vriendengroep tegelijkertijd toekomen. Dus misschien zijn dat dan de personen die in de vriendengroep die altijd het voortouw nemen. Maar anderzijds horen wij wel dat als wij vragen bijvoorbeeld hoe kent u de zorgvolmacht, hebt u er al over gelezen, dan wordt er wel vaak gezegd, ja, via vrienden, die hebben dat al eens gedaan en daarom komen wij informeren. Dus het is een dagelijks verhaal aan het worden bij een bepaalde groep van mensen om over familiale dingen te praten. Mm-hmm. En mensen willen het veel meer in handen nemen en organiseren.
3: Vooral als ze zelf ook geconfronteerd worden met situaties in familie, hè, met dementie en dergelijke meer, dat mensen zeggen, ja, dat willen we niet meer zelf meemaken. We willen ervoor zorgen dat de zaken goed geregeld zijn. En daarvoor nemen ze dan best uiteraard eens een afspraak. Hè.
1: Ik kan hier misschien nog bij zeggen dat het mij wel opviel dat mensen de stap via ons zetten, via de krant, om dan eens met een notaris te praten. Terwijl je zou kunnen denken, ga gewoon zelf naar de notaris. Het is voor ons goed dat ze het ook eens aan ons willen vertellen. Maar ik denk dat er veel mensen toch wel nog een soort drempel ervaren om gewoon een notariskantoor binnen te stappen en om bijvoorbeeld een vraag te stellen, ja, een zorgvolmacht, hoe moet ik dat beginnen regelen?
0: Is dat zo, dat die drempel hoog is? Ligt dat er misschien aan dat mensen denken dat een notaris duur is, bijvoorbeeld?
3: Wij als notarissen ervaren die drempel eigenlijk niet. Hè. We zouden zeggen, ja, zoals dat u bij de arts gaat, als u zegt van, oh, ik wil toch een beetje meer inlichtingen of gelijk wat, kom dan eens naar de notaris, babbelen. Hè. Kijken, wat is de situatie? Omdat natuurlijk een situatie vandaag niet hetzelfde is als een situatie binnen x aantal jaar. Dus daarom dat het goed is op gezette tijden, is bij de notaris langs te gaan. Zijn de schikkingen die u vandaag getroffen hebt, of in het verleden getroffen heeft, zijn die nog actueel? Kunnen daar verbeteringen aanbrengen? Of is er iets nieuws? Is er een wijziging in de wetgeving die maakt dat, dat u een aantal schikkingen moet eventueel herzien. Het loont altijd de moeite. En de drempel is zeker laag, neem ik aan.
2: Ja, u hoeft absoluut geen angst te hebben om een notariaat binnen te stappen. Die drempel mag absoluut niet hoog zijn. Wij zijn ook alleen maar mensen. Dus kom gerust informatie vragen als je met iets zit.
1: En klopt het toch, Helena, dat het eerste consult of de eerste keer dat je daar gaat, dat op zich wel gratis is? Het eerste beginnende advies dat je daar kan krijgen?
2: Ja, dat klopt. Als de mensen binnenkomen voor een vraag, bijvoorbeeld over een zorgvolmacht, en we hebben heel die uitleg gegeven en finaal besluiten ze om die zorgvolmacht niet te laten opmaken, dan hoeft u niet voor dat consult te betalen.
0: Oké. Over naar de cases vandaag, de vragen die bij jullie dan gesteld zijn. Dit is bijvoorbeeld een vraag die regelmatig voorbij komt, de vraag van Francis.
4: Hallo, ik ben Francis. Ik ben langs de notaris gekomen hier om te vragen wat ik moet doen als alleenstaande zonder rechtstreekse erfgename. Wat moet ik doen met hetgeen dat ik nog heb en toch wil doorgeven aan iemand?
3: Ja, zeker als iemand geen erfgenamen, rechtstreekse erfgenamen heeft, of hij wil beslissen wat er met zijn vermogen zal gebeuren na zijn overlijden, ja, loont het uiteraard moeite om bij de notaris langs te komen, want in het beste geval wordt er dan uiteraard een testament opgemaakt. Hè. Daar kan dan de testator, degene die dan over zijn vermogen beschikt, kan beslissen aan wie dat hij eigenlijk zijn vermogen wil laten toekomen en in welke verhouding. Hè. Doet men dan niet, ja, dan zal het de wettelijke devolutie zijn, zoals we dat dan noemen, die dan zal spelen. Dan wordt er gekeken wie is er in naaste rang erfgenaam, en dat is dan vaak niet de wens van de erflater.
2: Of dat zijn er heel, heel veel. Dat kan ook gebeuren dat wanneer we de analyse maken, dat bijvoorbeeld 50 personen dan de erfgenaam zijn.
0: Okay.
2: En dat is ook niet ideaal voor uw nalatenschap. Want dan hebt u zo lang gespaard om uw vermogen bijeen te zoeken. En dan plots blijken er 50 erfgenamen te zijn. Dat is niet ideaal om een nalatenschap af te wikkelen.
0: Hoe kom je aan 50 erfgenamen als je een grote familie hebt?
3: In de zevende knop.
2: Ja, of als u geen broers en zussen hebt en uw ouders hadden geen broers en zussen, dan wordt het de neven van. Mm-hmm. En ja, dan kan het zijn dat je aan 50 erfgenamen zit.
0: Oké, de zorgvolmacht, daar hebben we het nu ondertussen al over gehad. Ik denk dat heel veel mensen bij deze al een afspraak bij jullie willen maken. Bruno, die had een andere vraag daarnet bij jullie.
5: Ik ben Bruno. Wij zijn een Belgisch koppel. Wij willen een vakantiehuis kopen in Frankrijk. En wij waren ons aan het afvragen, wat zijn de mogelijkheden om dat onmiddellijk te schenken of te laten registreren op naam van onze kinderen? Wat zijn de gevolgen daarvan voor hen? Wat zijn de gevolgen daarvan voor ons?
3: Klassiek, mensen zijn op vakantie in het buitenland, vinden een mooi stekje, zeggen dit willen we kopen, goed voederen, zoals in het geval van Bruno. En ja, dan is de vraag, hoe kopen we dat? Hè? Kopen we dat als ouders, als koppel zelf? Willen we daar de kinderen bij betrekken? Ja, dan is de vraag van, hoe doen we dat? Hè? Uiteraard, met de internationale band moeten we ook kijken in het land waar het goed gelegen is. Ja. Hoe zijn daar de regels? Hoe kan er daar gekocht worden? Zijn er schikkingen die daar moeten genomen worden? En onder andere in België, wat is daar de fiscale behandeling van? Hè? Dus dat is altijd het fijne aan onze job. Wij hebben eigenlijk een beetje helikopterview als notarissen. Wij zien de cliënten niet alleen voor een aankoop, maar ook voor andere zaken. Dus we hebben eigenlijk wel een beetje een beeld van de familie. Hoe ziet die eruit? Wat kan er geregeld worden? Wat moet er geregeld worden? En hier nu in het specifieke geval, ja, als zij dat willen aankopen met het oog op dat later door te geven naar de kinderen, ja, dan moeten we kijken van hoeveel kinderen zijn er uiteraard, wat is daar de fiscale implicatie die speelt, zowel in België als in Frankrijk, en hoe kunnen we daar het beste aan tegemoet komen, want er zijn uiteraard verschillende opties. Hè. Er kan aangekocht worden, gesplitst, hè, vruchtgebruik, blote eigendom aan de basis, maar de ouders kunnen ook kopen, achteraf beslissen om te schenken. De verschillende opties zijn er, met de verschillende mogelijkheden. Als men koopt, puur bij de ouders het goed laat. De flexibiliteit die zij hebben als ze na 2 jaar zeggen van oei, de streek is toch niet ons ding. Wij willen goed in een andere kant van het land gaan kopen. Oké, ze kunnen vrij snel de beslissing nemen. Verkopen alleen, zonder dat de kinderen moeten mee de beslissing nemen en tekenen uiteraard. Anderzijds, ja, als ze zeggen dit is nu werkelijk de stek waar wij tot in het einde van ons leven de vakanties willen doorbrengen met de naaste familieleden, ja, dan loont het de moeite om daar dan toch zeker van te zijn dat dat op de meest fiscaal vriendelijke manier in de familie kan blijven. En dan moeten we ook kijken, hoe lossen we dat het beste op?
1: Wat mij wel opviel, ze waren al 2 jaar op zoek naar een huis in de Vogezen en ze hadden denk ik vandaag gezien dat er iets te koop stond.
3: Ach, klopt. We hebben het adres nog gevraagd, Tom, om te kijken of dat het toch niet interessant was om hen voor te zijn, maar dat gaan we niet doen.
1: Maar ik veronderstel dat mensen wel snel uitsluitsel dan willen van een notaris. Dat lijkt me niet altijd simpel om te geven misschien.
3: Nee, ja, mensen komen best op voorhand ook al eens langs om te kijken van ja, wat zijn de mogelijkheden? Ook naar financiering toe natuurlijk. Hè. Kunnen ze dat zelf volledig betalen? Moet daar een krediet bij de bank afgesloten worden? Is dat dan hier in België met een bestaande hypotheek eventueel te hergebruiken, lokaal, dat moet allemaal bekeken worden. En uiteraard, ja, als er dan zaken moeten geregeld worden, moeten we altijd aftoetsen met de lokale fiscale regels. En hier bijvoorbeeld, ja, toch van belang om te kijken, als er dan een gesplitste aankoop in Frankrijk dient te gebeuren, wanneer is het geld bij de kinderen aanwezig, moet dat geregistreerd worden op voorhand, om dan juist te vermijden dat wat mooi lijkt als constructie, finaal bij het overlijden, dan zijn we weer bij het overlijden, wanneer de fiscus aan de deur komt kloppen, dat de zaak ook overeind blijft en dat het geen nutteloze schikkingen waren.
0: Ja, het is een beetje wiskunde ook wat jullie doen. Hè?
2: We horen te kunnen rekenen, ja.
0: Nu hebben we het inderdaad vaak over erfenissen, wat als mijn partner overlijdt, wat dan en dit. Maar er zijn nog veel andere redenen, toch, hè? Helena, waarvoor mensen naar jullie komen?
2: Ja, de mooie momenten zijn bijvoorbeeld bij de start van een huwelijk. Mensen die gaan trouwen en die komen zich informeren over welke regelingen dat er allemaal kunnen genomen worden. Er zijn verschillende stelsels waaronder dat u kan trouwen. Gemeenschapsstelsels, scheiding van goederen. En dan gaan we dat met plezier uitleggen. En u kiest dan wat dat bij u het beste past. Want dat is voor iedereen anders.
0: Het huwelijkscontract.
2: Ja, klopt.
3: Klopt. Of een vennootschap oprichten. Iemand die een zaak opricht, een start-up of een zelfstandige, die komt kijken van ook ja, hoe kan ik dat het beste doen? Onder welke vorm? Met een vennootschap, zonder vennootschap? Ook ja, met het oog op de bescherming van het vermogen. Niet alleen van zichzelf, maar ook van de partner, hè, of van de kinderen. Hoe kunnen die zaken daar goed geregeld worden? En dat is dan weer onze taak om te kijken, wat is de situatie concreet? En ja, er zit altijd evolutie natuurlijk in het leven. Het zou maar saai zijn, mocht alles op voorhand vastliggen. Maar daar zijn we dan als begeleider bij de cliënten.
2: Andere blije momenten zijn de schenkingen. Dat hoort er soms ook bij. Ja. Dat is niet alleen met Sinterklaas, maar dat kan door het hele jaar door kunnen we de schenkingen organiseren, zowel van gelden als van vastgoed. Dat zijn ook leuke momenten voor de familie bijeen te hebben.
0: Ja, alles samengevat, het komt toch wel vaak neer op geld. Het heeft toch meestal met geld te maken. Je dingen veiligstellen, alles veiligstellen voor als je komt te overlijden. Hoe kunnen we alles mooi regelen voor zij die na ons komen, voor onze kinderen meestal. Maar toch ook wel om ruzies te voorkomen. Wat dat betreft, Tom, heb je ook wel heel veel gouden tips gekregen. Want je hebt trouwens ook nog met veel andere experts gepraat voor een toch wel lange artikelenreeks, mag ik zeggen. Hè? Je hebt veel geschreven.
1: Ja, inderdaad. De mensen waarmee ik sprak, en ook hier vandaag is dat vaak aan bod gekomen, is dat je vooral moet communiceren en moet praten met je kinderen, met je familie over dat soort dingen. Want ik denk dat wij daar als Vlaming misschien niet zo goed in zijn om te praten over wat als ik er niet meer ben en hoe gaat dat hier allemaal verdeeld worden. En ik heb de indruk dat wij allemaal een beetje binnenvetters zijn, of hoe heet dat, en het allemaal niet willen zeggen. Dus ik denk dat jullie dat ook wel vaak tegenkomen.
2: Ik denk dat er nog altijd een beetje een taboe heerst rond praten over geld. Vroeger was er taboe over de dood. Daar wordt nu wel al open over gesproken, of over dementie. Maar taboe over geld, dat blijft nog altijd bestaan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat u aan uw kinderen, als u kinderen hebt, en u zou bijvoorbeeld een ongelijke verdeling willen tussen uw kinderen, dat u dat op voorhand communiceert. Dat zij daar niet van verschieten, de dag dat u overleden bent, dat de notaris moet meedelen, dat het ene kind wat meer gekregen heeft dan het andere kind.
0: Dan kunnen ze ruzie maken als ze allemaal nog leven.
2: Ja, maar vooral, dan kunnen er vragen gesteld worden aan die ouders. Waarom doe je dat? Want als je dat niet uitlegt en je krijgt een droge tekst van een testament voorgeschoteld, waaruit blijkt dat je voor een stuk onterfd bent, dan zien mensen dat soms ook als zag mijn ouder mij niet graag dat ik nu minder krijg. Mm-hmm. Terwijl die ouder dat waarschijnlijk helemaal niet met dat opzicht gedaan heeft en heeft dat waarschijnlijk willen doen om een ander kind te helpen. Maar door het ene kind te helpen, gaat je het andere kind misschien benadelen. Mm-hmm. En als je dat kunt uitleggen aan je kinderen op voorhand, dan komt dat veel beter over. Dan snappen ze dat beter. En dan gaat iedereen later ook aan de kersttafel, zullen ze nog aan tafel kunnen blijven babbelen. Mm. Want ze wisten op voorhand dat dat ging gebeuren.
0: Ja, het is allemaal transparant.
2: Ja.
1: Ja. Ja, dat merk ik toch ook, dat de ouders die hier vandaag waren, eigenlijk echt allemaal ongelooflijk bezig waren met, ik wil dat mijn kinderen tevreden zijn, content zijn, dat alles goed geregeld is, dat er geen gedoe over is. Maar het geraakt vaak niet geregeld, omdat het niet gezegd wordt.
2: Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: Maar bij dat gesprek zijn er dan ook een aantal mensen die ze beter niet uitnodigen.
2: Ja, ik raad meestal aan om de schoonfamilie daar niet bij te betrekken.
0: Want?
2: Ja, ze noemen dat in het Antwerpse de koude kant,
0: de koude
2: zeker?
0: Kant, ja, ja.
2: Maar het is gewoon, er zijn zoveel gevoeligheden binnen een familie en ik denk dat die gevoeligheden dat beter overkomt of beter past wanneer dat binnen de familie gebeurt en dat daar niet te veel personen bij betrokken worden, want iedereen heeft zijn eigen mening. Mm-hmm. En de schoonfamilie weet misschien niet de gevoeligheden van vroeger. Dus ik denk dat interessanter is om dat gewoon binnen de familiale, binnen het kerngezin of binnen het kern te bewaren. Want dat zijn ook de personen die later betrokken zijn in die erfenis. Mm-hmm. Die schoonfamilie zal niet erven, want het gaat over de erfenis tussen een ouder en een kind.
1: En doe je dat die eerste keer beter aan de keukentafel of toch ook al bij de notaris, dat eerste gesprek?
2: Dat hangt ervan af. Soms komen die ouders eerst bij de notaris informatie vragen, zodanig dat zij ook al antwoorden kunnen geven aan die kinderen, omdat ze weten, mijn kinderen gaan veel vragen stellen. Maar soms merken we dat in de omgekeerde richting gebeurd is en dat we ze eerst het gesprek gehad hebben en dat wij nadien uitvoeren wat er daar besproken geweest is.
0: Ik wil nog even terug, Ingmar, naar het geld. Want we hadden het er al over dat een eerste afspraak bij jullie gratis is. Maar dan, de volgende stap. Ik denk dat heel veel mensen denken dat een notaris heel duur is.
3: Ja, notaris is een dienstverlener. Dus uiteraard hoort daar een kostprijs bij. Nu, het grootste deel van de kost die de notaris u zal aanrekenen voor het verlijden van een akte, ja, bestaat eigenlijk ook wel uit een deel belastingen. Dus,
0: leg eens uit.
3: Belastingen, ja, registratiebelasting, recht op geschriften, vaste kosten voor een overschrijving van een akte. Dus als u een berekening vraagt bij de notaris en uiteraard ook krijgt, daar staat dan mooi uitgesplitst wat er uiteindelijk aan de diverse administraties, aan de belastingen dienen betaald te worden en wat er dan eigenlijk als ereloon en kosten bij de notaris voor het kantoor blijft. Nu, zo'n berekening kan altijd gemaakt worden, ook op de website notaris.be. Daar is voor de courante akten een rekenmodule ter beschikking. Daar kan u zelf de oefening maken, bijvoorbeeld voor een aankoop. Koopt u alleen, kan u genieten van kortingen, u kan daar de bedragen invullen en hebt u dan eigenlijk een quasi-perfect overzicht van wat dat die acte specifiek zal gaan kosten.
0: Oké, dus dat kan je dan weten voor je bij jullie binnenstapt. Maar dan moet je ook nog weten, waar vind ik een goede notaris?
2: Je moet een notaris vinden die bij u past.
0: Ja.
2: Elke mens is anders en elke notaris is anders. Wilt jij een hele zakelijke notaris? Wilt jij een notaris die meer naar de emotie gaat en naar u luistert? Maar dat is een beetje aftasten natuurlijk. Maar als u zich niet goed voelt bij uw notaris, dan zou ik gewoon van notaris veranderen en een andere notaris kiezen.
0: Oké. Okay.
1: De neiging is bij mij wel groot om mijn testament door ChatGPT te laten opstellen.
2: Oh, Tom, de grootste vergissing.
3: We krijgen ze regelmatig onder de ogen en helaas, ze geven de juiste richting min of meer wel aan, maar het is toch niet je dat. Hè. Dus wij als notarissen verifiëren, ja, ik heb daar juist al gezegd, we hebben beter dat zicht ook op de familiale omstandigheden. En het is ook wel van belang dat uiteraard een testament, dat het uitvoerbaar is, volledig naar de wensen van de testator. Ja. En daar houdt ChatGPT niet altijd rekening mee, laat staan dat de termen die gebruikt worden ook niet altijd de juiste zijn.
0: Maar als het nog meer op punt wordt gesteld,
2: dan
0: zijn
2: denk
0: jullie dan
2: dat
0: bang
2: je
0: voor jullie
2: altijd
0: job?
2: Heel veel kennis moet hebben van de materie om de juiste prompt, de juiste vraag te kunnen stellen aan ChatGPT. En zolang dat u dat niet onder de knie heeft, weet je ook niet welke zaken je moet vermelden of welke zaken je moet aanhalen om het juiste antwoord van ChatGPT te krijgen. Je mocht het proberen, maar ik raad het absoluut niet aan om dat als enige echte waarheid te beschouwen. Ga zeker naar uw notaris wanneer u een testament wilt maken. Mm. Want wij zien ook van zeer verstandige mensen, zeer verstandige cliënten die hun testament zo gemaakt hebben. Wij zien dan prachtige woorden, maar finaal zeg ik dan, weet u dat het zo en zo zal zijn dan? Ah, maar dat is niet de bedoeling. Ja. Dus ga alsjeblieft naar de notaris wanneer u een testament wilt opmaken.
0: Oké, wij zijn alvast blij met jullie duidelijk en zeer menselijk advies hier bij ons. En Tom, misschien nog eens herhalen hoe de tool heet, waar alles te vinden is.
1: De tool heet Heb jij je zaakjes op orde en je vindt alles in de app van het Nieuwsblad.
0: Alsjeblieft. En voor al die andere vragen verwijzen we je ook graag naar de Nieuwsblad-app. Of naar jullie natuurlijk, Helena en Ingmar. Dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Dit was de Insider, de actua podcast van Nieuwsblad. Met de stemmen van Helena Verwimp, Ingmar de Kegel, Tom Lebak en mezelf, Nathalie Delporte. Productie Laurent Stork, montage Benjamin Hertogs bij House of Media. Wil je niets missen van Nieuwsblad podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.